0: de zotste vraag van vandaag. Meneer, een vraagje?
1: Ja, maar ik kan niet veel tijd, ik ben aan het lopen.
0: Ah, sportief.
1: Ah, zeker, maar ook levensgenieter, hè.
0: Ah, dan ken je het alcoholvrij bier Sportzot.
1: Tuurlijk, er staat al eentje in de frigo klaar voor na de sport.
0: Dan laten we snel gaan. Allee,

0: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we promo koken.
1: Ik dacht van chili con carne.
0: Wel, ons varkens- en kalfsgehakt is nu 1 schaaltje kopen plus 1 gratis.
1: Dat wordt chili con serieus veel carne.
0: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Nee, met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
2: Clara Live.

boodschap voor professionals die geen tijd te verliezen hebben. Time is money. Met de megastockdeals is de Ford Transit Custom nu onmiddellijk leverbaar uit voorraad met tot wel 11.000 euro korting. Maak snel een afspraak bij Ford Verdeel.

0: Jij toch niet? Wat? Ik dacht dat ik je kende, gast. Allee, ik ken de naam van uw eerste crush, het aantal haren op uw dikke teen. En nu dit? Uw pizzadoos gewoon achterlaten in het park? Zo zijn jij toch niet?
1: En jij? Jij laat toch geen afval achter? Iedereen mooimaker. Met de steun van Vlaanderen.
2: Clara Live.

0: bij Telenet gigasnel internet vanaf 35 euro per maand, 6 maanden lang. Met een streamingdienst naar keuze cadeau.
1: Amai, dat is internetjes.
0: Info op telenet.be.
2: Clara, live.

0: Continuo. Het is 6 uur. Goedemorgen, VRT Nieuws met Sophie van der Donkt. De Rode Duivels spelen hun derde en beslissende groepswedstrijd op het WK voetbal. Het staat 0-1 voor de Belgen. Tom Boudeweel in Vancouver. Gescoord is er dus alvast door de Belgen. Hoe deden de Duivels het in de eerste helft?
1: Ze hadden het volledige overwicht op een minuutje of vijf na, maar geen enkele kans toegestaan. Zelf 15 pogingen, dus het overwicht is er wel zeker. En België heeft ook eindelijk eens gescoord. 1-0 dus, die goal van Trossard net voor het half uur. Trossard was er al eens dichtbij tegen de binnenkant van de paal, maar toen op de lijn weggewerkt. En uiteindelijk dan toch dat doelpunt. Nieuw-Zeeland is niet goed en België is beter dan de eerste twee wedstrijden. Dus eigenlijk zouden ze veel meer moeten kunnen scoren. De kansen zijn er al geweest, maar voorlopig is het nog altijd 1-0.
0: Dankjewel voor je verslag. In de andere wedstrijd in de groep van de Belgen staat het 1-1 tussen Egypte en Iran. In groep H hebben Spanje en verrassend ook Kaapverdië zich kunnen plaatsen voor de volgende ronde. Spanje versloeg Uruguay met 0-1 en Kaapverdië speelde 0-0 gelijk tegen Saoedi-Arabië. 3 keer een gelijkspel was voor Kaapverdië genoeg om voor het eerst in de geschiedenis voorbij de groepsfase van een WK te geraken. Frankrijk gaat ook door als groepswinnaar na een 1-4 overwinning tegen Noorwegen, dat ook al geplaatst was. Voor de Fransen scoorde Ousmane Dembélé 3 keer. Het Amerikaanse leger heeft gisteravond luchtaanvallen uitgevoerd op Iran. De Amerikanen hebben Iraanse opslagplaatsen voor raketten en drones en radarposten langs de kust gebombardeerd. Dat zou een vergeldingsaanval geweest zijn, omdat er gisteren een vrachtschip aangevallen is dat door de straat van Hormuz was gevaren. Volgens de Amerikaanse president Trump zat Iran daarachter en heeft Iran daardoor het staakt het vuren tussen de VS en Iran geschonden. Venezuela in Zuid-Amerika is getroffen door een naschok na de 2 zware aardbevingen van 2 dagen geleden. Het dodental van die dubbele aardbeving is intussen gestegen naar 920, naast ook nog meer dan 3.300 gewonden. En vooral ook nog meer dan 50.000 mensen die vermist zijn. Het weer nog, het is nog altijd drukkend warm vandaag tussen 28 graden aan zee en 39 in Limburg. Vanavond en vannacht kans op zwaar onweer met hagel en rukwinden. Morgen trekken die onweersbuien weg en dan wordt het droger en minder warm. Meer in onze apps van Sportza en VRT Nieuws.
2: Clara, blijf verwonderd. Clara Continuo. Altijd de mooiste klassieke muziek.

0: Gast, wat doet je nu? Uw zak chips gewoon laten wegvliegen. Jij toch niet?
1: En jij? Jij laat toch geen afval achter? Iedereen mooimaker. Met de steun van Vlaanderen.
2: Clara Life.

0: Het is 7 uur. Goedemorgen. 14 nieuws met Sophie van der Donkt. De Rode Duivels hebben hun plicht vervuld in de laatste WK-groepsmatch tegen Nieuw-Zeeland. Het werd 1-5. Tom Boudewijl in Vancouver. De Belgen waren niet goed aan het WK begonnen, maar hebben nu toch gedaan wat ze moesten doen.
1: Ja, en zelfs de groepszege gepakt. Kijk eens aan, het kan plots heel snel gaan naar die twee gelijke spelen. Na kritiek ook wel, maar vandaag 5 doelpunten gemaakt. En het konden er nog meer geweest zijn, want Nieuw-Zeeland was heel zwak. Het was amper 1-0 na een eerste helft eenrichtingsverkeer. Trossard scoorde net voor het half uur. En de doelpunten vielen dan nog in de tweede periode. Een 2-0 ook van Trossard. Kevin De Bruyne voor de 3-0. Lukaku als invaller 4-1. En Salemaker ook als invaller. Dat was ook een 5-1. Tussendoor even stress omdat de Just 3-1 ervan maakte. En zo België geen groepswinnaar zou worden. Maar dat hebben de Rode Duivels dan helemaal recht gezet. En zij gaan dus als groepswinnaar door naar de 16e finales.
0: Eind goed, al goed. Dankjewel Tom in Canada. Het was vroeg opstaan voor supporters van de Rode Duivels. Maar ze zijn toch op veel plaatsen samengekomen om de wedstrijd te volgen. In Deelbeek hebben zowat 500 mensen de wedstrijd op straat op een groot scherm gevolgd. Peter de Kroebele staat ertussen. Uitbundige sfeer, veronderstel ik.
2: Wel, het is al een beetje rustig al bij al. Ze zijn een beetje stilgevallen. Het was inderdaad voor velen vroeg opstaan. Er zal al wat vermoeidheid in zitten. Maar hier dus midden in een woonwijk, in de feestzaal of aan de feestzaal van een café. Koffie, ontbijt, spek, eieren. Maar ook bier heb ik gezien. En ik heb zo'n beetje het gevoel dat dat bier zal blijven vloeien de rest van de voormiddag. Heel geestige, leuke sfeer. Jong en oud hier tezamen. Samen genieten van voetbal. De beleving zoals het hoort. En dat midden in Deelbeek. Een mooi moment denk ik voor veel voetbalfans. Toch zeker zij hier waren.
0: Dankjewel Peter. Het Amerikaanse leger heeft gisteravond luchtaanvallen uitgevoerd op Iran. Er zijn onder meer Iraanse opslagplaatsen voor raketten en drones gebombardeerd. Volgens president Trump heeft Iran gisteren een vrachtschip aangevallen in de straat van Hormuz en daarmee het staakt het vuren geschonden. De Amerikaanse aanvallen op Iran waren een vergelding, zegt Trump. Venezuela in Zuid-Amerika is getroffen door een naschok na de 2 zware aardbevingen van 2 dagen geleden. Het dodental van die dubbele aardbeving is intussen gestegen naar 920. En volgens de VN zijn er ook nog 50.000 mensen vermist. Het is nog altijd drukkend warm vandaag tussen 28 graden aan zee en 39 in Limburg. Vanavond en vannacht kans op zwaar onweer met hagel en rukwinden. Morgen trekken die onweersbuien weg en dan wordt het droger en minder warm. Meer in onze apps van Sportza en VRT Nieuws.
3: Clara, blijf verwonderd. Clara staat op met Sander de Keren.
4: Goedemorgen. Ja, de Rode Duivels kunnen op beide oren slapen. Ze gaan als groepswinnaar door naar de 16e finale op het WK. En hopelijk hebt u ook goed geslapen met deze warme temperaturen. En als het van prins Kalaaf afhangt, dan mag niemand slapen. Want als de Chinese prinses Turandot zijn naam raadt voor het begin van de ochtend, dan moet ze met prins Kalaaf trouwen. Het is het sprookje van Turandot en dat heeft Puccini op muziek gezet. En zeker met deze aria, Nessun Dorma.

Om nog wat in de sfeer te blijven van het voetbal, want deze aria werd in 1990 nog eens opgenomen door Luciano Pavarotti in een versie speciaal voor het WK-voetbal in Italië. En plots kenden miljoenen voetbalsupporters plots een aria van Puccini. Dat vind ik fantastisch. En ook hier hoorden we natuurlijk de stem van Luciano Pavarotti. Nu even een zaterdagochtend in Venetië, ook in Italië. Espresso erbij, een cornetto, zo'n croissant-achtig broodje voorbij de koffie. En dan dit vioolconcerto van Antonio Vivaldi met violist Théotime Langlois de Swarte.

Violist Théotime Langlois de Zwarte met de muzikanten van Les Ombres in een vioolconcerto van Antonio Vivaldi, het concerto Per Anna Maria. Het is een van de meest getalenteerde leerlingen in het weeshuis waar Vivaldi les gaf. Er werden voor haar 31 vioolconcerto's gecomponeerd en aangezien ze niet wisten wie haar ouders waren, ze was een weeskind, heette ze Anna Maria della Pietà, vernoemd dus naar het Ospedale della Pietà, het weeshuis waar ze opgroeide en waar ze vioolles kreeg. En dit is geen Anna Maria, maar wel de getalenteerde Marie Jaël. Ze was pianiste, maar ze schreef ook dit celloconcerto.

Marie Jaël, ze deed haar examens compositie bij César Franck en Camille Saint-Saëns. En als pianiste deed ze onderzoek naar de anatomie van het hand om zo een betere pianotechniek te vinden. Samen met een dokter van een psychiatrisch ziekenhuis deed ze onderzoek naar hoe de spieren reageren wanneer je de pianotoetsen aanraakt. En dat schreef ze ook neer in een boek Le Toucher. En als dat nog niet genoeg was, had ze ook nog eens tijd om heel wat muziek te componeren, ook voor andere instrumenten dan de piano, zoals dit celloconcerto. Hier celliste Rafaela Gromes, ze speelde het trage tweede deel. Ja, paaseieren, daar is het op dit moment veel te warm voor, maar deze paasmuziek van Bach die blijft wel goed smaken, vind ik, in elke periode van het jaar, ook op 27 juni. De kantate Bleib bei uns, denn es will Abend werden.

La Petite Bande, onder leiding van Sigiswald Kuyken, en het openingskoor uit de paaskantate Bleib bei uns, denn es will Abend werden. En blijf gerust ook bij ons, want straks na 19:30 zijn er de krantencommentaren en staan we op met Leonard Bernstein. Eerst nog even deze sonate voor harp en gitaar, een mooie combinatie van de Amerikaanse componist Alan Havenis.

0: 8. Goedemorgen, VRT Nieuws met Sophie van der Donkt. De Rode Duivels hebben hun laatste WK-groepsmatch tegen Nieuw-Zeeland gewonnen met 1-5. En ze zijn ook nog groepswinnaar geworden. Egypte speelde 1-1 gelijk tegen Iran. En de Belgen halen net als Egypte 5 punten, maar ze hebben een beter doelsaldo. Er gingen er vandaag dus 5 in. 2 van Trossard, 1 van Lukaku en ook 1 van Kevin De Bruyne.
1: De eerste 2 matchen hebben we die doelpunten niet gevonden en vandaag vinden we die wel. Maar de groep heeft een goede reactie gegeven. Dat is het enige wat we kunnen doen. En nu moeten we ons voorbereiden op de volgende match.
0: Die 16e finale zal tegen een beste derde zijn. Het Amerikaanse leger heeft gisteravond luchtaanvallen uitgevoerd op Iran. Er zijn onder meer Iraanse opslagplaatsen voor raketten en drones gebombardeerd. Volgens president Trump heeft Iran gisteren een vrachtschip aangevallen in de straat van Hormuz en daarmee het staakt het vuren geschonden. De aanvallen op Iran waren volgens de VS een vergelding. Het is nog altijd drukkend warm vandaag, tussen 28 graden aan zee en 39 in Limburg. Vanavond en vannacht kans op zwaar onweer met hagel en rukwinden. Meer in de app van VRT Nieuws. Clara, de krantencommentaren.
2: In de morgen schrijft Maarten Rabai over de Italiaanse premier Meloni. Zij zet door met haar ingrijpende hervorming van het Italiaanse kiesstelsel. Maar wie morrelt aan kieswetten in het voordeel van een zittende coalitie speelt altijd met vuur. Kijk maar hoe snel de voormalige Hongaarse premier Viktor Orbán, destijds dankzij een meerderheidsbonus, zijn land omvormde tot een illiberale democratie. Het zou 16 jaar duren voor de kiezers hem dit jaar wisten te onttronen. Isabel Albers kijkt intussen in de tijd naar de binnenlandse politiek. Terwijl die politiek zich verliest in kleine regelneverij, wordt de grote taak van het op orde stellen van de staatshuishouding voor zich uitgeschoven en amper aangeroerd. Want als was het om dat te verbergen, zie je in al onze parlementen een overijver in zaken voorstelletjes over kleine kwesties. Dit land op orde zetten zal alleen lukken door toch met een coalition of the willing door veel zure appels te bijten.
3: Allee bro, uw pizzadoos hier zomaar achterlaten. Jij toch niet?
4: En jij? Jij laat toch geen afval achter? Iedereen mooi maken. Met de steun van Vlaanderen.
5: Clara, live.
2: Een coalition.

0: zinnige smaak.
1: Clara live.
2: Ja. Het siert de regering dat ze zo terughoudend is om zelfs bij code rood niet meteen allerlei verboden af te kondigen. Maar dat gaat gepaard met een onbegrijpelijke leidzaamheid om niet te willen voorbereiden op wat komt, merkt Karel Verhoeven dan weer op in de Standaard. Tegen het tempo waarin het klimaat opwarmt staan we nergens. Het gezond verstand van al wie nog een lang leven voor de boeg heeft, zegt dan ook dat deze hittegolf geen dag politieke langmoedigheid meer toelaat. De hitte teistert ons land en ook voor de politiek is het alle hens aan dek om ervoor te zorgen dat het land blijft draaien, vindt Adriaan Kartuifels in het Belang van Limburg. We moeten blijvend inzetten op het hitteproefmaken van ons land en daar moeten politici van links tot rechts met een rationele bril naar kijken en er actief werk van maken. De opwarming van de aarde leek een onoplosbaar probleem. Jarenlang zochten we samen met wetenschappers naar ingewikkelde oplossingen om de CO2-uitstoot te verlagen, terwijl het antwoord in al zijn eenvoud al die tijd voor het grijpen lag. Maakt Theo Francke klimaatminister, stelt Dimitri Antonissen tot slot voor in het laatste nieuws. Het is zaterdag 27 juni en dat waren de krantencommentaren.
1: Clara staat op. Met Sander de Keren.

Ja, Tony, die Maria een heel mooie naam vindt. Dat horen we in de musical West Side Story van Leonard Bernstein. Zoals hier in de originele soundtrack uit 1961 voor de film. Ingezongen door Jim Bryant. Het wordt vandaag snikheet opnieuw tot 39 graden. Goed afkoelen is de boodschap. En daar helpt de Wiener Philharmoniker toch een beetje bij. Want samen springen we in het frisse water van de Donaurivier in Wenen. Met de gepaste muziek van Johann Strauss aan der schönen blauen Donau. Zoals het klonk op de eerste dag van het jaar, dit jaar in Wenen, met dirigent Yannick Nézet-Séguin. Een heel goede morgen.

De typische Weense wals, waar het ritme altijd een beetje blijft steken in die tweede tel. En wie beter dan de Wiener Philharmoniker om een Weense wals uit te voeren zoals het moet. Dat deden ze natuurlijk ook dit jaar op 1 januari in de Muziekverein in Wenen met dirigent Yannick Nézet-Séguin in An der schönen blauen Donau van Johann Strauss junior. En wie misschien ook ooit eens in de Donau is gesprongen waar het mocht om verfrissing op te zoeken, is natuurlijk Franz Schubert. Hier speelt pianiste Juliette Journeau een fantastisch pianowerkje van Schubert. Het eerste uit de 3 klavierstukken.

De jonge Française Juliette Journeau. 2 jaar geleden bracht ze haar debuutalbum uit met Wanderer Without Words. Allemaal muziek rond het romantisch idee van ja, het mijmerend wandelen zonder doel. Met op dat album onder andere eigen pianobewerkingen die ze maakte van onder andere Ich bin der Welt abhanden gekommen van Mahler. Heeft ze een eigen versie van gemaakt. Ook muziek van Wagner uit de opera Siegfried passeert. En ook deze 3 klavierstukken van Franz Schubert. We hoorden hier het eerste van die 3, het Allegro Assai door de pianiste Juliette Journeau. Straks, na 8 uur, nog eens een goede klassieker van Edward Elgar, maar eerst nog even deze La Noche Confusa van Ben Fass.

0: is 8 uur, goedemorgen, VRT Nieuws met Sophie van der Donkt. De Rode Duivels winnen met 1-5 tegen Nieuw-Zeeland en worden zelfs nog groepswinnaar. En de Verenigde Staten hebben opnieuw doelwitten in Iran gebombardeerd. België heeft zijn laatste groepswedstrijd op het WK gewonnen met 1-5 tegen Nieuw-Zeeland. Het was bijna een half uur wachten op een goal, maar daarna verloste Leandro Trossard de Belgen met de twee eerste doelpunten.
1: Ja, inderdaad. Ik creëerde al wat kantjes op het begin. Bal op een paal, dan die penalty net niet gegeven. Like, op dat moment spookt er toch even door je hoofd van is het weer net niet. Maar we zijn blijven aanvallen, blijven kansen creëren. En uiteindelijk is die goal gevallen. En dan zie je dat de openingen kwamen. En dan is het mooi om zoveel doelpunten te maken.
0: De ruime overwinning leverde de Rode Duivels ook nog de eerste plaats in hun groep op. Een verslag van Tom Boudewijl in Vancouver.
2: De grote ommekeer in één wedstrijd. Eindelijk de weg naar het doel gevonden. Eindelijk de eerste overwinning. En kijk eens aan, zowaar groepswinnaar nog door het gelijkspel bij Egypte tegen Iran. België mag ze ook in Seattle blijven. 5 doelpunten dus, maar dat hadden er gerust 10 mogen of kunnen zijn. Want Nieuw-Zeeland was echt zwak, liet veel ruimte en stelde aanvallend niets voor. Trossard was de man van de match met een doelpunt voor en eentje na de rust. De Bruyne en de invallers Lukaku en Salemakers maakten de andere goals. Just prikte even tegen. En zo kan het toernooi na een gemiste start echt beginnen voor de Duivels. De tegenstander in de 16e finales is nog niet gekend. Dat wordt Zuid-Korea, Senegal, Ecuador of Oostenrijk.
0: Veel mensen zijn vroeg opgestaan om de match te volgen thuis of in groep. In het centrum van Dilbeek stond een groot scherm waar 500 mensen naartoe kwamen. En Peter de Kroebele was er ook bij.
3: Een vroege en zwoele ochtend, overwinningskreten alom en blije fans na de 5-1.
4: Het gevoel dat het toch eindelijk gedaan is, dat we de groepsfase overleefd hebben en dat we toch naar de volgende ronde kunnen.
5: Wel, de vorige twee matchen geloofde ik er ook in. Het is er niet altijd uitgekomen en vandaag is het er tegen Nieuw-Zeeland wel uitgekomen. Dus goed gevoel.
3: Jong en oud door elkaar, mannen en vrouwen, veel rode shirts, spek en eieren, koffie en ook wel een pintje hier en daar. Geestige sfeer.
6: Maar ik vind het uniek, zeker dat de kids ook ermee uitgekropen zijn deze ochtend en dat een mooie mix is met jong, oud, jeugd dat uitgegaan is waarschijnlijk van de nacht en hier geraakt is.
7: En wij zijn rechtstreeks van een 5 afgekomen, dus nu een dutje doen. Een klein beetje slapen, ja, toch.
3: Voetbalbeleving ten top in Dilbeek, volle zomer, 's ochtends vroeg. En de hoop is terug.
0: De federale politie richt een nationale cel op om phishing te bestrijden. De cel moet georganiseerde criminele netwerken in kaart brengen die online fraude plegen. Door informatie te bundelen en nauwer samen te werken, wil de federale politie gerichter en efficiënter zijn, zegt Anne Berger.
8: Onze nieuwe nationale cel phishing is een belangrijke stap en noodzakelijk om alle onderzoeken die er lopen op de een of andere manier te kunnen bundelen en analyseren. Dus we gaan die gegevens uit die onderzoeken bundelen om op die manier de werkwijze van die phishingbendes en de dadergroepen in beeld te kunnen krijgen. Want het is niet omdat er bijvoorbeeld één feit is met een slachtoffer in West-Vlaanderen en een ander feit met een slachtoffer in Limburg, dat die twee geen verband kunnen hebben met elkaar.
0: Vorig jaar deden in ons land meer dan 8500 mensen aangifte omdat ze online bestolen waren, zo'n 30% meer dan in 2024. Bij de brandweer is een stakingsaanzegging ingegaan. De vakbonden protesteren tegen de hervormingsplannen van minister van Binnenlandse Zaken Quintin. Die wil onder meer dat er een brandweervrijwilliger komt die lichter werk kan doen en niet de hele brandweeropleiding hoeft te doorlopen en die ook minder verdient. Als de brandweer ook echt gaat staken, blijven ze wel basistaken uitvoeren, maar extra taken misschien niet. Daardoor kunnen er evenementen afgelast worden. Het Amerikaanse leger heeft bombardementen uitgevoerd op Iran. Volgens de VS waren dat vergeldingsaanvallen na een Iraanse aanval op een vrachtschip. Jens Fransen, onze Midden-Oostenkenner, wat is er bekend over die aanvallen?
9: Het Amerikaanse leger zegt dat het Iraanse opslagplaatsen voor raketten en drones heeft gebombardeerd. Ook radarposten voor de kust van Iran werden geviseerd. Op sociale media zegt Amerikaanse vice-president J.D. Vance dat geweld met geweld zal worden beantwoord. Want volgens de Verenigde Staten is een schip dat door de straat van Hormuz voer aangevallen door Iran, waarmee Iran het staakt het vuren tussen de VS en Iran zou geschonden hebben. De voorbije uren is het voorlopig wel weer even rustig, maar dit incident toont nog maar eens aan dat het staakt het vuren tussen de VS en Iran erg broos is.
0: Dankjewel, Jens. Het noorden van Venezuela in Zuid-Amerika is getroffen door een naschok na de twee zware aardbevingen van twee dagen geleden. Het dodental van die dubbele aardbeving is intussen gestegen naar 920. En volgens de Verenigde Naties zijn er ook nog 50.000 mensen vermist. Het is nog altijd drukkend warm vandaag tussen 28 graden aan zee en 39 in Limburg. Vanavond en vannacht kans op zwaar onweer met hagel en rukwinden. Morgen trekken die onweersbuien weg en dan wordt het droger en minder warm. Vooraan de eerste overwinning van de Rode Duivels op dit WK. 1-5 tegen Nieuw-Zeeland. En dat leverde ook nog de groepswinst op. De Belgen spelen hun volgende ronde tegen een beste derde. Wie dat wordt, is nog niet bekend. Meer in de app van Sportza.
10: Clara, blijf verwonderd. Clara staat op met Sander de Keren.
11: Een heel goede morgen. Ja, de temperaturen gaan stevig de hoogte in vandaag tot 39 graden. En ook cellist Andreas Brandeliet doet mee, want ook hij gaat goed de hoogte in op zijn instrument tot een hoge mi. Zoals te horen na ongeveer 2,5 minuut in dit celloconcerto van Edward Elgar.

kreeg er weer kippenvel van. Het cello-concerto van Edward Elgar. Wiegende, snijdende melodieën en een perfecte balans tussen solist en orkest. Heel subtiele, bescheiden orkestratie, zodat er voldoende ruimte en volume overblijft om de cellist duidelijk te horen. Een kunstwerkje vind ik het, hier met cellist Andreas Brantelid in het openingsdeel, samen met het Koninklijke Deens Orkest onder leiding van Thomas Zondergaard. Dit is Brett Meldau aan de piano.

Twee jaar geleden zorgde jazzpianist en componist Brad Meldow voor een zeer aangename verrassing, want op 10 mei 2024 verscheen niet één, maar verschenen meteen twee nieuwe albums. Allebei met dezelfde insteek. Zijn ene plaat heette After Bach 2, waar hij Bach-muziek afwisselde met nieuwe composities. En dat deed Meldow ook voor een ander album, getiteld Après Fauré, met daarop enkele nocturnes van Gabriel Fauré, afgewisseld met Fauré-achtige werkjes van Meldow zelf, zoals hier te horen in deze prelude. En nu de echte Fauré, Johannette Zomer, sopraan, zingt het Pie Jesu, mooi op zijn Frans gezongen, in dit Requiem.

De klank van de alt-saxofoon in deze 10e melodie voor sax van Philip Glass uit zijn Melodies for Saxophone. Het zijn 13 melodieën in totaal, korte stukjes voor sopraan, alt, tenor en bariton saxofoon. En Andrew Sturman heeft ze allemaal opgenomen. Straks na 8:30 nog een beetje verfrissing, want het is nodig vandaag, met de Water Music, heel toepasselijk, van George Frederick Handel. Dan springen we samen even in de River Thames in Londen. Maar eerst Mozart en zijn 14e strijkkwartet.

0: 9:30, goedemorgen, VRT Nieuws met Sophie van der Donkt. Het is gelukt voor de Rode Duivels. Ze hebben hun laatste groepsmatch op het WK met 1-5 gewonnen tegen Nieuw-Zeeland. Twee doelpunten van Trossard, één van de Bruyne en op het einde nog één van de ingevallen Lukaku en van Salemakers. De Belgen zijn zo zelfs nog groepswinnaar geworden. Het kwam op de doelpunten aan, want ook Egypte eindigt met 5 punten na een 1-1 gelijkspel tegen Iran. België speelt nu tegen een beste derde, maar het is nog niet bekend tegen wie. Het Amerikaanse leger heeft luchtaanvallen uitgevoerd op Iran. Er zijn onder meer Iraanse opslagplaatsen voor raketten en drones gebombardeerd. Volgens de VS heeft Iran gisteren een vrachtschip aangevallen in de straat van Hormuz en daarmee het staakt het vuren geschonden. De aanvallen op Iran waren een vergelding daarvoor. De voorbije uren bleef het wel rustig. Venezuela in Zuid-Amerika is getroffen door een naschok na de twee zware aardbevingen van 2 dagen geleden. Het dodental van die dubbele aardbeving is intussen gestegen naar 920. En volgens de Verenigde Naties zijn er ook nog 50.000 mensen vermist. Het is nog altijd drukkend warm vandaag tussen 28 graden aan zee en 39 in Limburg. Vanavond en vannacht kans op zwaar onweer met hagel en rukwinden. Meer in de app van VRT Nieuws.
1: Clara, blijf verwonderd. Clara staat op met Sander de Keren.

maakt een club echt sterk. De juiste keuzes op het juiste moment. OH Leuven kiest samen met Eneco voor Power Moves. Slimme energiekeuzes die kosten beheersen en meer uit energie halen.

0: Gast, wat doet je nu? Uw zak chips gewoon laten wegvliegen. Jij toch niet?
1: En jij? Jij laat toch geen afval achter? Iedereen mooimaker. Met de steun van Vlaanderen.
2: Gepland rondreis? Of spontane roadtrip? Hoe je deze zomer ook reist, Touring is er voor jou. Om je bij te staan en te ondersteunen. Touring. Ga gerust op weg.
3: Clara Live.

Voldoende water drinken vandaag met deze Water Music van George Frederick Handel. Dit was het tweede deel à la Hornpipe door de muzikanten van Academie für Alte Musik Berlin. Het is wel degelijk een Duits ensemble, geen Engels. Wat ook altijd deugd doet bij de hitte vandaag is een fris zeebriesje, toch? En dan moeten we bij Ray Vaughan Williams zijn. Want zijn eerste symfonie uit 1909 gaf hij als bijnaam A Sea Symphony voor sopraan, bariton, koor en orkest. En de première was ook een schot in de roos. En het gaat dus over de zee, die eerste symfonie. Want voor de verschillende delen gebruikte Ray Vaughan Williams poëzieteksten van Walt Whitman over de zee, over de oceanen. Zoals in dit tweede deel, On the Beach at Night Alone.

Het najaar van 1910 was misschien wel de beste periode uit Ray Vaughan Williams' leven. Want begin september dirigeerde Vaughan Williams de première van zijn Fantasia on a Theme by Thomas Tallis in de kathedraal van Gloucester op een koorfestival. En nog geen maand later was de componist alweer terug. Hij boekte nieuwe successen met de première van deze eerste symfonie. Een Sea Symphony. Een symfonie voor koor en orkest. En ja, die Engelse koortraditie die is natuurlijk heel sterk. Componisten van Purcell, Handel tot Stanford, Elgar, Perry, ze schreven allemaal heel veel koorrepertoire. En nu bewees ook Ray Vaughan Williams op zijn 38 dat hij een belangrijke stem was in die traditie met deze symfonie. Hier hoorden we de stem van bariton Mark Stone in het tweede deel, On the Beach at Night Alone, samen met het Royal Liverpool Philharmonic Koor en Orkest onder leiding van Andrew Manzi. A Sea Symphony by Ray Vaughan Williams. We blijven nog een beetje in het thema van verkoeling, verfrissing vandaag. Het is nodig, want ook Maurice Ravel zorgt voor een fris zeebriesje met Une Barque sur l'Océan.

Een boot op de oceaan, Une barque sur l'océan van Maurice Ravel. Het derde deel is het uit de Miroir voor piano solo. En op de partituur maakte Ravel ook een mooie kleine tekening van een boot op de oceaan. Kapitein hier was pianist Pierre-Laurent Aimard. Nu nog even Pat Metheny op gitaar, Toets Tielemans mondharmonica in deze Always and Forever.

0: Wat kan jou troosten? Een knuffel van je lief? Of de blik van iemand anders? Of die ene noot op de piano die even alles verandert? Elkaar beloven om nooit de hoop te verliezen. Dat terwijl de wereld blijft branden, ze ook altijd blijft dansen.
1: De Single presenteert een nieuw seizoen. Be Embraced. Alle info via desingle.be. Samen met Clara.
2: Het is 9 uur. Goedemorgen. VRT Nieuws met Sophie van der Donkt. Het is gelukt voor de Rode Duivels. Ze hebben hun laatste groepsmatch op het WK met 1-5 gewonnen tegen Nieuw-Zeeland. En ze gaan door naar de volgende ronde.
3: Lukaku nog eens. Hier is Salemakers met de plaatsbal. Hij gaat er ook in. Hij gaat er ook in. Salemakers doet er nog eentje bij. 5-1. En nu helemaal zeker.
2: De andere doelpunten waren van Romelu Lukaku, Kevin De Bruyne en twee keer Leandro Trossard. Hij brak de ban met het eerste doelpunt voor de Belgen na een klein half uur en werd ook verkozen tot man van de match.
4: Ik creëerde al wat kantjes op het begin. Bal op een paal, dan die penalty net niet gegeven. Op dat moment spookt er toch even door je hoofd van het weer net niet. Maar we zijn blijven aanvallen, blijven kansen creëren. En uiteindelijk is die goal gevallen. En dan zie je dat de openingen kwamen. En dan is het mooi om zoveel doelpunten te maken.
2: Dankzij al die doelpunten werd België uiteindelijk zelfs nog groepswinnaar. Egypte en Iran speelden 1-1 gelijk. En ook Egypte eindigen met 5 punten. Maar de Belgen hebben een beter doelsaldo. Dat betekent dat ze in hun basiskamp in Seattle mogen blijven. Voor euforie is het wel nog te vroeg, zegt Kevin De Bruyne.
5: Feest is te veel. Natuurlijk zijn we gelukkig, omdat we weten dat we na 2 speeldagen er niet top voor stonden. Maar we kunnen op zich in Seattle blijven, wat goed kan zijn. Maar ja, nu komt een ander toernooi. Je hebt de groepsronde, nu is het uitschakeling in 1 match. Dus nu begint het pas.
2: De Rode Duivels komen nu uit tegen een beste derde uit een andere groep. Dat kan nog Zuid-Korea, Senegal, Ecuador of Oostenrijk zijn. Maar het vroege opstaan heeft dus geloond voor de supporters. In Deel B kwamen 500 mensen de match op een groot scherm volgen. Op straat met de feestzaal van een café als bar en ontbijtruimte. Peter de Kroebelen was erbij.
6: Overwinningskreten in de vroege en zwoele ochtend in Hartje Dilbeek. En natuurlijk blije fans.
7: Oh, echt super fier. We hebben het gemaakt. Eerst veel beter dan tweede plaats. Dus ik ben zeer blij. 5 goals. Dat was echt een fantastische match.
8: Ik had eerst een bang hartje, maar het is toch gelukt. Ik ben gewoon blij dat we die 5 doelpunten hebben kunnen maken. Ondanks de tegengoal vond ik het gewoon een goede match. Iedereen heeft zich ingezet voor de ploeg. Ik vond het goed.
6: Kinderen, jongeren, mannen en vrouwen hier. Veel rode shirts, spek en eieren. Koffiekoeken en koffie. En ook wel een pintje hier en daar. Geestige sfeer.
9: Superleuk, er was ook veel volk. Ik had het niet verwacht. Heel leuke ambiance ook. 5 uur 's ochtends en een mooi weertje. Meer moet dat niet zijn.
10: Dat een mooie mix is met jong, oud, jeugd dat uitgegaan is waarschijnlijk van de nacht en hier geraakt is.
11: Wij zijn rechtstreeks van een 5 afgekomen, dus nu een dutje doen. Een klein beetje slapen, ja, toch.
6: Voetbalvreugde in Dilbeek en eigenlijk overal. De rust is hier weer gekeerd intussen en veel Duivelsfans slapen nu wellicht nog even.
2: De federale politie richt deze zomer een nationale cel op om phishing te bestrijden. De cel moet georganiseerde criminele netwerken in kaart brengen die online fraude plegen. Door informatie te bundelen en nauwer samen te werken, wil de federale politie het fenomeen beter aanpakken, zegt Anne Berger.
12: Onze nieuwe nationale cel phishing is absoluut een noodzaak om een overzicht te hebben over alle verschillende dossiers, alle verschillende aangiften die zowel bij de lokale zones als door onze federale gerechtelijke politie behandeld worden. Het is niet omdat er bijvoorbeeld een phishing slachtoffer in West-Vlaanderen is en iemand in Limburg, dat die twee geen verband houden met elkaar. Dus het is echt om die analyse te kunnen doen van de dadergroepen die achter die phishingcampagnes zitten en ook van de werkwijze, de manier waarop ze werken.
2: Vorig jaar deden in ons land meer dan 8500 mensen aangifte omdat ze online bestolen waren. Dat is zo'n 30% meer dan in 2024. Het Amerikaanse leger heeft bombardementen uitgevoerd op Iran. Volgens de VS waren dat vergeldingsaanvallen na een Iraanse aanval op een vrachtschip. Jens Fransen, wat weet jij over die aanvallen?
13: Maar het Amerikaanse leger zegt dat het bij de straat van Hormuz 4 doelwitten heeft getroffen. Iraanse opslagplaatsen voor raketten en drones en radarposten langs de Iraanse kust. Iran reageert intussen en zegt dat er geen of nauwelijks schade is. De Amerikaanse bombardementen zijn een vergelding, dus omdat Iran, volgens de VS, gisteren een vrachtschip zou hebben aangevallen bij die straat van Hormuz. En dat is dan tegen de regels van het staakt het vuren. Dat is afgesproken tussen de VS en Iran. Meegeven de voorbije uren is het voorlopig wel weer rustig. Maar het incident toont nog maar eens aan dat dat staakt het vuren tussen de VS en Iran vooral erg broos is.
2: Dank je, Jens. Het noorden van Venezuela in Zuid-Amerika is getroffen door een naschok na de twee zware aardbevingen van 2 dagen geleden. Het dodental van die dubbele aardbeving is intussen opgelopen tot 920. En volgens de Verenigde Naties zijn er ook nog 50.000 mensen vermist. Drukkend warm vandaag tussen 28 graden aan zee en 39 in Limburg. Vanavond en vannacht kans op zwaar onweer met hagel en rukwinden. Morgen trekken die onweersbuien weg en dan wordt het droger en ook minder warm. Meer in de app van VRT Nieuws.
14: Clara, de krantencommentaren.
15: In de morgen schrijft Maarten Rabai over de Italiaanse premier Meloni. Zij zet door met haar ingrijpende hervorming van het Italiaanse kiesstelsel. Maar wie morrelt aan kieswetten in het voordeel van een zittende coalitie speelt altijd met vuur. Kijk maar hoe snel de voormalige Hongaarse premier Viktor Orbán, destijds dankzij een meerderheidsbonus, zijn land omvormde tot een illiberale democratie. Het zou 16 jaar duren voor de kiezers hem dit jaar wisten te onttronen. Isabel Albers kijkt intussen in de tijd naar de binnenlandse politiek. Terwijl die politiek zich verliest in kleine regelneverij, wordt de grote taak van het op orde stellen van de staatshuishouding voor zich uitgeschoven en amper aangeroerd. Want als was het om dat te verbergen, zie je in al onze parlementen een overijver in zaken voorstelletjes over kleine kwesties. Dit land op orde zetten zal alleen lukken door toch met een coalition of the willing, door veel zure appels te bijten en door zich niet langer te verliezen in bijkomstigheden. De minister kan het gevangenisprobleem niet in haar eentje oplossen, besluit Christophe Willocks in de Gazet van Antwerpen, na het tekort aan cipiers, waardoor de nieuwe gevangenis in Antwerpen voorlopig niet kan opengaan. Het wordt tijd om een crisiscel op te richten waarin veel partijen, van experten tot politici en leden van de rechterlijke macht, tegen een deadline een gezamenlijke oplossing voor de overbevolking van de gevangenissen uitdenken. Het siert de regering dat ze zo terughoudend is om zelfs bij code rood niet meteen allerlei verboden af te kondigen. Maar dat gaat gepaard met een onbegrijpelijke leidzaamheid om niet te willen voorbereiden op wat komt, merkt Karel Verhoeven dan weer op in de Standaard. Tegen het tempo waarin het klimaat opwarmt staan we nergens. Het gezond verstand van al wie nog een lang leven voor de boeg heeft, zegt dan ook dat deze hittegolf geen dag politieke langmoedigheid meer toelaat. De hitte teistert ons land en ook voor de politiek is het alle hens aan dek om ervoor te zorgen dat het land blijft draaien, vindt Adriaan Kartuifels in het Belang van Limburg. We moeten blijvend inzetten op het hitteproefmaken van ons land en daar moeten politici van links tot rechts met een rationele bril naar kijken en er actief werk van maken. De opwarming van de aarde leek een onoplosbaar probleem. Jarenlang zochten we samen met wetenschappers naar ingewikkelde oplossingen om de CO2-uitstoot te verlagen, terwijl het antwoord in al zijn eenvoud al die tijd voor het grijpen lag, maakt Theo Franke klimaatminister, stelt Dimitri Antonissen tot slot voor in het laatste nieuws. Het is zaterdag 27 juni en dat waren de krantencommentaren.
14: Clara staat op met Sander de Keren.
16: Goedemorgen. Ja, 5 doelpunten deze ochtend door de Rode Duivels op het WK tegen Nieuw-Zeeland. We gaan door naar de volgende ronde. Manuel de Falla die heeft ook goed gescoord in 1919 met een ballet waar hij voor samenwerkte met Pablo Picasso. Straks meer daarover.

0: Violiste Janine Jansen met Antonio Papano aan de piano en deze Danza Española. Het is muziek van Manuel de Falla uit zijn opera La Vida Breve. Het is een opera uit 1905 in het Spaans-Andalusisch gezongen. Maar dit was een bewerking door Fritz Kreisler voor dus viool. En een paar jaar later schreef Manuel de Falla een pantomime over een magistraat en een molenaarsvrouw. El Corregidor y la Molinera heette dat verhaal. Tot de Russische impresario Sergei Diaghilev die voorstelling zag in Madrid en dacht, ik moet hier iets grootser van maken. Een grotere productie met een grote première in Londen, met kostuums en decors van Pablo Picasso en met veel aanpassingen in de partituur. Onder andere 30 castagnettes werden eraan toegevoegd. En ook een nieuwe titel, El Sombrero de Tres Picos, de driepuntige hoed. En ja, het was zo'n hoed die in de 18e eeuw vaak werd gedragen door mensen van een bepaalde rang, een bepaalde positie, zoals de hoed van een magistraat. Die had zo'n sombrero de tres picos. En het verhaal is gebaseerd op een magistraat die verliefd wordt op een molenaarsvrouw, maar het is vooral toch een en al misverstanden. En dat vertelde ik tegen Clara de Dekker in onze nieuwste aflevering van onze podcast Eerste Hulp bij Klassiek. Het is een grappig verhaal over een magistraat. Hij doet zijn wandelingetje en plots ontmoet hij daar een molenaarsvrouw. En die is op slag verliefd op haar, ergens op het Spaanse platteland.
1: En is die liefde wederzijds?
0: Nee, helemaal niet. Nee. De vrouw die ziet haar man heel graag, maar ze wil de magistraat wel eens een lesje leren. En dus haalt ze allemaal grappen uit, samen met haar man en met de mensen uit het dorp.
1: Lijkt soms zelfs een beetje op slapstick, vind ik. Zo wat Spaanse slapstick.
0: Dat was het ook zeker en vast. Want ondertussen probeert dus die magistraat de molenaarsvrouw te verleiden. En die vrouw speelt dat een beetje mee, want een van de dansen in dit werk is de dans, de verleidingsdans van die molenaar. Vrouw. En dus op een bepaald moment lokt ze de magistraat met een tros druiven. Ze lokt hem naar een afgelegen plek. Hij denkt natuurlijk dat hij eindelijk een beet heeft. Tot plots haar man uit de struiken springt en hem een flinke mep geeft.
1: Voor een magistraat vind ik nu wel dat hij zich gemakkelijk laat verleiden. Gewoon een tros druiven en het is oké.
0: Witte druiven.
1: Ja, dan snap ik het.
0: Pitteloze witte druiven. Het zijn de beste.
1: Weet je, Sander, aan wat mij dit eigenlijk allemaal doet denken? Gewoon aan een hele lange aflevering van FC De Kampioenen.
0: Mijn gedacht.
1: Alles is gewoon één groot misverstand. Boma vraagt aan Marks om iemand te gaan ophalen. Pascal luistert hun gesprek af, maar hoort maar de helft. Bieke kwaad, ja. Marks wordt buiten gegooid, toch?
0: En Carmen drinkt nog een porto.
1: Ja, dus eigenlijk is gewoon El Sombrero de Tres Picos FC De Kampioenen in Andalusië.
0: Dat klinkt als een nieuwe FC De Kampioenen film.
1: Ja, let maar op of ze maken hem nog.
0: Ja, dat was een fragment uit onze nieuwste podcastaflevering van Eerste Hulp bij Klassiek over El Sombrero de Tres Picos, balletmuziek van Manuel de Falla. De hele aflevering is te beluisteren op VRT Max. Manuel de Falla heeft FC De Kampioenen natuurlijk niet gekend, maar wat hij wel kende was de vijfde symfonie van Ludwig van Beethoven, want zijn ballet El Sombrero de Tres Picos, daarin laat de Falla heel kort even het bekende Beethoven-motief horen uit die vijfde symfonie.

Het Mahler Chamber Orchestra onder leiding van Pablo Heras Casado in El Sombrero de Tres Picos. Balletmuziek van Manuel de Falla en er wordt ook af en toe in gezongen. Hier door de Spaanse sopraan Carmen Romeu. In de flamenco-stijl van de Cantejondo, diepe liederen betekent dat letterlijk. Liederen die recht naar het hart gaan, want de Falla was een grote fan van flamenco-muziek. In Spanje organiseerde hij zelfs flamenco-festivals. En in dit ballet wordt dus een flamenco-lied gezongen over een koekoek die waarschuwt voor gevaar. En dat heeft natuurlijk iets te maken met het verhaal met de magistraat die de molenaarsvrouw probeert te verleiden in El Sombrero de Tres Picos. Het hele verhaal ontdekt u in onze nieuwste podcastaflevering van Eerste Hulp bij Klassiek op VRT Max. En dit is dan weer het werk waar de Falla heel kort naar verwijst in zijn ballet. En hier horen we daar het tweede deel uit, die vijfde symfonie van Beethoven.

0: De vijfde symfonie van Ludwig van Beethoven. Een symfonie met een soort van leidmotief, want in alle vier delen komt dat ritmisch motief terug dat die vijfde zo herkenbaar maakt. Dit was het tweede deel, Andante con moto, door Anima Eterna Brugge, onder leiding van Jos van Immerseel. En herkent u deze stemmen?
1: I did a glorious die, right as a morning in my. I feel like I could fly.
2: Now, bird, none of your larking about.
1: Have

Een strijkkwartet lukt ook op vier blazers. Dat bewijzen de Belgische kopers van het Cozy Brass Quartet. Hier speelden ze het Andante uit het eerste strijkkwartet van Peter Tchaikovsky, maar dan op twee cornetten, tenorhoren en euphonium. En deze vrouw was afgelopen seizoen een paar keer te gast op het Clara Festival, waar ze onder andere een nieuw cello-concerto componeerde voor de cellist Abel Salaochwe. Dit is Jessie Montgomery en haar compositie die in april dit jaar, dus een paar maanden geleden, verschenen is in een nieuwe opname, Strum for String Quartet.

Strum, een werk voor strijkkwartet van de hedendaagse componiste Jesse Montgomery. In 2024 won ze een Grammy Award voor beste hedendaagse klassieke compositie voor haar werk Rounds. Het was een compositie voor piano en strijkorkest. Ze is ook componiste in residentie bij Chicago Symphony Orchestra en ze is ook zelf violiste en ze heeft een eigen strijkkwartet. Dus dat genre zit wel heel goed in de vingers. Hier hoorden we de muzikanten van het Malva Quartet in dus Strum van Jesse Montgomery. Komt uit een nieuwe opname, een nieuw album, april dit jaar, Extending the Range. Heb ik nog tijd voor Clara Schumann? Ik denk het wel.

En dat lukte nog net. Het pianoconcerto van Clara Schumann, het openingsdeel, was het met pianiste Isaac Kenny Mason. Samen met het Royal Liverpool Philharmonic Orchestra, onder leiding van Holly Mathiesen. En zo wordt het bijna 10 uur. Het is de laatste keer dat ik het kan zeggen voor dit seizoen. Bijna tijd voor de liefhebbers met Katelijne Boon. Houd het hoofd koel vandaag. Blijf gerust binnen de hele dag met de radio op Clara, natuurlijk.

0: Goedemorgen, 14 nieuws met Sophie van der Tocht. De Rode Duivels gaan als groepswinnaar naar de 16e finales op het WK. Ze wonnen tegen Nieuw-Zeeland met 1-5 en eindigen op basis van hun doelpuntensaldo boven Egypte, dat 1-1 gelijk speelde tegen Iran. Nog geen euforie, maar wel opluchting bij Kevin De Bruyne.
1: Feest is te veel. Natuurlijk zijn we gelukkig, omdat we weten dat we na 2 speeldagen er niet top voor stonden. Maar uiteindelijk, met de score van de andere match, komen we op die eerste plaats. Dus nu komt een ander toernooi. Je hebt een groepsronde, nu is het uitschakeling in 1 match. Dus nu begint het pas.
0: Met De Bruyne en ook Trossard en Lukaku scoorden vandaag enkele ervaren spelers. De bondscoach kon het niet appreciëren dat ze na de eerste WK-match nog als oudjes afgeschreven werden in de media.
2: Je vais vous dire tout de suite que j'ai vraiment pas apprécié qu'on les traite de has-been. Quand on a la chance d'avoir des joueurs de ce calibre-là, on les encourage. Et ce soir, ils ont répondu parce que 2 buts de Leandro, un but, un assist de Kevin De Bruyne, un but de Lukaku. Voilà ce qu'ont fait les vieux de la Belgique ce soir.
0: De oudjes hebben ons van antwoord gediend, zegt Rudy Garcia. We zouden hen moeten aanmoedigen. Bij de jongelingen keerde Jeremy Doku terug in de ploeg na zijn ziekte en de geboorte van zijn zoon begin deze week in Londen. Hij heeft weinig last gehad van het over- en weer vliegen, maar was nog niet op topniveau.
3: Ik heb niet veel getraind de laatste dagen. Dus dan terug spelen is niet altijd makkelijk, maar ik ben wel blij met wat ik heb kunnen tonen en de ploeg heb kunnen helpen.
0: De Rode Duivels komen nu uit tegen een beste derde uit een andere groep. Dat kan nog Zuid-Korea, Senegal, Ecuador of Oostenrijk zijn. De federale politie richt een nationale cel op om phishing te bestrijden. De cel moet georganiseerde criminele netwerken in kaart brengen die online fraude plegen. Door informatie te bundelen en nauwer samen te werken wil de federale politie het fenomeen beter aanpakken, zegt Anne Berger.
4: Die cel wordt in de zomer opgestart en bestaat uit een aantal mensen, rechercheurs, maar ook misdrijfanalisten die dan samenwerken met strategische analisten om echt aan beeldvorming te kunnen doen. Hoe werken die phishingbendes? Zijn er linken tussen de verschillende aangiftes, tussen de verschillende dossiers? En wie zijn die dadergroepen die daarachter zitten? En we werken ook internationaal samen, dus we kunnen ook leren uit die buitenlandse onderzoeken om op die manier die phishingbendes beter te kunnen aanpakken.
0: Vorig jaar hebben meer dan 8500 mensen aangifte gedaan dat ze online bestolen zijn, zo'n 30% meer dan in 2024. Het Amerikaanse leger heeft luchtaanvallen uitgevoerd op Iran. Daarbij zijn opslagplaatsen voor drones en raketten geraakt. De Amerikanen zeggen dat Iran een vrachtschip aangevallen heeft in de straat van Hormuz en dat dit nu een reactie was. De voorbije uren was het weer rustig. De VS en Iran sloten 10 dagen geleden een principeakkoord en daar viel ook de veilige heropening van de straat van Hormuz onder. Drukkend warm vandaag tussen 28 graden aan zee en 39 in Limburg. Vanavond en vannacht kans op zwaar onweer met hagel en rukwinden. Morgen trekken die onweersbuien weg en dan wordt het droger en minder warm. Meer in de app van 14 Nieuws.
5: Clara, blijf verwonderd. De Liefhebber met Katelijne Boon.
6: Een heel goedemorgen. We zijn aan de laatste liefhebber van het 13e seizoen toe. En die komt uit onverwachte hoek. Natuurlijk, we hebben vandaag een vroege ochtend gehad. De ochtend stond, heeft de goud in het mond. En mijn liefhebber van vandaag, Stefan de Klerk, die is ook al vroeg uit de veren. Ja. Welkom.
7: Dank u. Aangename. De morgen is inderdaad al een tijdje begonnen.
6: Ja, u hebt uw wekker gezet?
7: Nee, van spontaan wakker. Maar er waren 5 jonge kerels in huis en die wilden per se kijken. Dus ik ben mee met hen naar voetballen gaan kijken. En het was leuk, dus we hebben gewonnen.
6: Als een sympathieke opa. Ja, beste luisteraar, u kent wellicht Stefan de Klerk als voormalig minister en burgemeester van Kortrijk. Maar weet u dat hij ook al jarenlang een gedreven liefhebber is van muziek, beeldende kunst en literatuur? In mei, Stefan de Klerk, hebt u uw mandaat beëindigd als voorzitter van de Raad van Bestuur van Proximus en van de Proximus Art Collection. Die had ook een 30ste verjaardag te vieren. Heel mooi als u zo die twee kon samenbrengen. Hè?
7: Ja, dat was een droom. Dat was een droom. Omdat, ik ben heel fier dat ik het mandaat van Proximus 13 jaar heb kunnen uitvoeren met veel engagement. En, maar ook altijd nevenmandaat was Proximus Art, de VZ2. En dus ook daar ben ik nu gestopt. We hebben een tentoonstelling kunnen brengen rond die prachtige collectie die we publiek tonen. Normaal zijn die werken alleen maar in de kantoren zichtbaar. Maar voor het ogenblik zijn we een beetje aan het verhuizen en van het een naar het ander. En dus het is prachtig dat we ze gebracht hebben precies op de plaats waar de kantoren volgend jaar opnieuw zullen worden geopend voor Proximus in het Hotel des Douanes op Touritaxi.
6: Dus daar verhuist Proximus naartoe. De torens, dat is verleden tijd.
7: Ja, wel, eigenlijk is dat nog altijd een beetje corona-gevolg. We zijn van 110.000 vierkante meter kantoor naar 40.000. En dus, ja, dan moet er beslissing genomen worden. Dus de torens zijn verkocht. En we hebben een nieuwe locatie, ook niet ver van Noordstation. Touritaxi is een fantastische omgeving. En daar moet nu nog gebouwd worden. Maar in afwachting kunnen we de oude, historische, prachtige panden gebruiken, waaronder Hotel des Douanes. En dus dat is in de combinatie met die hedendaagse kunst ook wel fantastisch. Dat is een gebouw van de jaren 1900, maar prachtig, prachtige architectuur, prachtig licht. En dus ga allen kijken naar de tentoonstelling. Zeker. En ook naar het gebouw tot
6: het
7: eind juli.
6: Het kan nog tot 24 juli. Ja. En het is een tentoonstelling volledig in het teken staat van dialoog. We gaan het er zeker later nog over hebben, want u zit eigenlijk hier om het over muziek te hebben. Uw oudste muziekherinneringen die brengen u naar uw familie op de Vlasboerderij.
7: Ja. Wel ja, dus de ouders langs de beide kanten waren de grootouders. Landbouwomgeving, Zulte langs de ene kant. En dat was mijn grootvader daar was een hengstenboer. Langs de andere kant van mijn moeder is ook langs de Leien in Bavikhoven. En dat is een prachtige vlasboerderij. En daar herinner ik mij toch wel die familiemomenten, de familiefeesten. We leven in grote families bij ons. En dus dat was regelmatig mooie, grote, lange tafels met veel nonkels en tanten. En dan op een bepaald ogenblik wordt er wel eens gezongen. En dat is een herinnering. Dat is het zingen van Le Temps des Séries.
6: Ja, mooi. Mooi. Eigenlijk oorspronkelijk een liefdeslied, een poëtisch liefdeslied. Achteraf natuurlijk ook een symbolisch volkslied na de opstand van de commune. Maar u wou heel specifiek Charlotte René.
7: Well, Charlotte René is ook een beetje de vaste waarde van het echte Franse culturele. Natuurlijk ben ik meer van de periode van Brel, Brassens, Ferré en consorten. Maar René is nog authentieker, zou ik zeggen. En dat was een beetje de klank ook. Ik zeg, het zijn die oude nonkels en tantes die daar aan de tafel zaten en die begonnen met die liedjes te zingen. En eigenlijk helemaal toevallig vandaag wordt die laatste tante, die ook daar woonde in Bavikhoven, op het Hooghemelrijk noemde dat.
6: Mooie
7: naam. Ja. En dus, maar die wordt precies vandaag begraven. En eigenlijk is het ook een beetje een eerbetoon aan die tante Isabel, de Brabandere met meisjesnaam Rodenbach. Dus kan je het mooier hebben. Maar de combinatie Rodenbach, Trenet en Le Temps des Séries is moeilijk. Maar toch heeft het de sfeer van het bucolische, van een mooie omgeving, een landbouwomgeving, een prachtige tuin, de paarden, de jumpings, de leien, het vlas, de bloemen. Dus een prachtige, mooie herinnering uit mijn jeugdjaar.
6: Fantastisch. Een hommage aan tante Isabel.

0: Ja, hij is wel kort, de tijd van de kersen. Maar kijk, het is een herinnering die hij in zijn hart bewaart. Charlotte René zong het op zijn eigen wijze. En het is de manier waarop wij hier een liefhebber openen met Stefan de Klerk. Die hierbij natuurlijk moet denken aan de familiefeesten en de samenkomsten op de Vlasboerderij en de boerderij van de ouders. Met dan toch ook nog heel even een dankbaar aandenken aan tante Isabel. Ja, u zei het daarnet al, ik had ook Leo Ferré, Georges Brassens, Jacques Brel kunnen kiezen. Maar we gaan luisteren naar Leo Ferré. Die heeft u blijkbaar in live gezien ook.
1: Ja, die heb ik in Leuven live gezien. Maar nu, in de 60er jaren, en ook begin van de 70er, het was een ongelooflijk rijke periode op het vlak van creatie van muziek. En dat was zowel vanuit Nederland, dat kwam de kleinkunst bij ons, dan in Frankrijk zoveel aanbod. Er kwamen heel dat Engelse, dat Amerikaanse, daar kwamen de Beatles, Rolling Stones. Dat was een fenomenaal.
0: En u was allemaal mee, want u had op dat moment ook een vrij actieve sporterscarrière. U was semi-professioneel basketballer.
1: Ja, klopt. Dat was in 76 dat we kampioen van België geweest zijn en dat we de beker gewonnen hebben. Dus ik heb topsport, topbasketbal gedaan. En daardoor ben ik misschien ook wel een beetje minder naar de festivals. En naar in die periode was dat inderdaad semi-professioneel en gecombineerd met de studies in de rechten in Leuven. Veel verplaatsingen. Ik speelde in Kortrijk en ik ging twee keer, stel u voor, dat ik dat vandaag nog zou moeten doen. Twee keer per week ging ik vanuit Leuven trainen in Kortrijk, alleen retour enzovoort. Dus maar dat was een zeer mooie, rijke periode wat de muziek betreft. Mm-hmm. En het was ook een linkse periode. Eerlijk gezegd, ik was ook heel links mee. Een beetje op de barricade, de mei 68. Ik ben een echte mei 68er. Nog altijd eigenlijk. Maar die periode was zo mooi. En dan was de muziek van een Leo Ferré, die eigenlijk ook een soort anarchist. Dat sprak mij wel zeer sterk aan. En ik kwam in Leuven. Ik heb dat optreden gezien in Leuven. En dus dat was voor mij zeer indrukwekkend. Mm-hmm. Ik hoor dus graag dat soort parlando, die teksten reciteren, een beetje brutaal. Maar die Franse taal is natuurlijk ook wel fantastisch. Maar het is dus deel van een veel breder gamma van Franse muziek. Vooral Brel zou je natuurlijk ook hier tussen kunnen voegen. En Moustaki en Brassens enzovoort. Maar ik heb gekozen voor Leo Ferré.
0: Avec le temps.
1: Avec le temps.
0: Waarmee je blijkbaar alle concerten afsloot toen hij op tournee was.
1: Maar dat is een fantastisch lied. Avec le temps va, tout s'en va. Het is ook een beetje de filosofie toch van het leven. Een beetje geduldig zijn, de tijd laten passeren. De tijd zijn werk laten doen. De tijd laten dingen oplossen. De oplossing komt soms wel zelfs. Avec le temps va, tout s'en va.
0: Mm-hmm. Extreme melancholie ook wel, hè?
1: Ja, eigenlijk wel. Maar ik vind dus toch wel dat het is een beetje toch ook de periode waarbij dat die mei 68, dat was alles veranderde. En alles werd mogelijk. En dat was eigenlijk ook met Ferré, was dat ook een beetje revolutionair. Hè? Dus zich verzetten tegen het een beetje contrarie zijn.
0: Ja, ja.
1: En ik vond dat wel leuk. Ik deed daar graag aan mee. Ik vind dat nog altijd wel leuk.
0: En ook uw vader, die toen op dat ogenblik zelf toch ook minister was.
1: Ja.
0: Die kon dat ook hebben, dat zijn zoon die kant op ging?
1: Wel, ik mag dat misschien zeggen, maar mijn vader die is de eerste Nederlandstalige minister van cultuur geweest. Dus eigenlijk, ik ben altijd met cultuur bezig geweest, hartstochtelijk zou ik zeggen, ja. Maar eigenlijk, mijn vader is de eerste Nederlandstalige minister van cultuur geweest. We wezen dat het voor een korte periode was. Maar dus dat heeft me toch een beetje getekend, dat cultuur centraal moet staan in het leven, dat cultuur een essentieel onderdeel van het leven is. En dat een samenleving zonder cultuur kapot gaat. En als je een samenleving wil kapot maken, dan moet je de cultuur kapot maken. En dat is dat wat hier en daar in de wereld gebeurt voor het ogenblik.
0: Ja, we gaan naar Leo Ferré luisteren. Avec le temps.

0: Léo Ferré, Avec le temps. Het blijft een prachtig nummer, ook al is het ondertussen meer dan een halve eeuw oud.
1: Ja,
0: maar voor Stéphane de Clercq ook een herinnering aan een optreden zelfs.
1: Ja, la solitude comme force, qui s'accompagne souvent d'une lucidité. Dat zijn toch mooie woorden.
0: Absoluut. We gaan naar Kortrijk, de geboortestad, waar u jarenlang ook burgemeester was, waar u nog altijd woont, denk ik, en veel vrienden heeft. Ook veel vrienden uit de culturele wereld. En dat is al heel lang, hè?
1: Ja, eigenlijk zijn er altijd wat mensen die in de cultuur, in de kunst, in de hedendaagse kunst, ook in de muziek actief geweest zijn. Ja, ik denk zeker ook terug aan de familie de Noo. Maurice de Noo, ja, dat was Singet en de Wees het Vrouw. Dat was het grote koor waar dat er veel mensen en veel families herinneringen aan hebben in Kortrijk. Maar daaruit is het Festival van Vlaanderen, Kortrijk, wel gegroeid. En dan vader de Noo is dan opgevolgd door zoon Johan de Noo, die een vriend was. En goed, dan zijn alle soorten concerten georganiseerd. Maurice André, Grumiaux en veel andere dingen. En dus, oké, dat was toch wel iets voor een stad, was dat belangrijk om een Festival van Vlaanderen te hebben. En ja, dat is natuurlijk wel geëvolueerd nu. En dan is Joost Fonteyne bijvoorbeeld ook gekomen, die in Limelight. En dan Happy New Years. En dat is dan het Wilde Westen geworden. Ook een beetje eigenlijk de verderzetting van het Festival van Vlaanderen. Dus er zijn toch altijd wat mensen geweest die dingen gedaan hebben voor de muziek. Ook ja, nog altijd bezig. En ook mensen die in Kortrijk wonen, zoals, maar we komen daar misschien straks op terug, op Sieswald Kuiken. Maar ja, het mooie verhaal toch altijd van bijvoorbeeld Sigiswald. Ja, dat is
0: Sigiswald, die eigenlijk eerst er van de Brusselse rand afkomstig is, maar dan een paar jaar geleden zijn stek gevonden heeft in het beschermde Begijnhof van Kortrijk.
1: Het mooiste Begijnhof van Vlaanderen, het wezen herhaald. tussen twee oude kerken, zeer mooi gerestaureerd door de stad. En dus daar woont hij en daar is hij nog altijd actief en daar ontmoet ik hem regelmatig. En als ik het hem vraag, dan is hij altijd zo vriendelijk om eens op te treden. En ik had een raad van bestuur van Proximus georganiseerd in Kortrijk en hij heeft dan in het Begijnhof een concert, een privé concertje gegeven, vriendelijk weg. En hij alleen, met zijn viola da gamba. En dat is indrukwekkend om hem bezig te zien. Maar ik wil, wat ik ook wil zeggen, La Petite Bande, dat is een heel lang verhaal. Die man is nu ook al wat ouder. En dat zijn toch wel onze ambassadeurs van de kunst in Vlaanderen. En eigenlijk zouden we daar meer moeten voor doen. Er is zo'n hele generatie van mensen die prachtige dingen gedaan hebben in het leven, die wat ouder worden en die dan plotseling niet meer in die subsidiereglementen passen. Enzovoort. En ik vind dat zo een beetje zielig. Ik vind dat droevig dat we die mensen niet op een andere manier optellen opnieuw en zeggen, oké, voor de rest van het leven word je beschermd, word je geholpen, word je gerespecteerd. Niet met de grote toelages, maar eigenlijk ook met een soort ambassadeurschap. En hij is zo iemand. Ik heb een hele grote bewondering voor die man. Ja. En ook voor de moed waarmee hij altijd maar verder doet.
0: Ja, de manier waarop hij inderdaad onder andere de partituren van Bach heeft bestudeerd en daar toch nieuwe inzichten had. U sprak over de viola da gamba. Ik denk dat u de viola da braccia bedoelt. Hè?
1: Ja.
0: Dat instrument dat eigenlijk vergeten was, dat hij ook terug onder aandacht heeft gebracht, omdat Bach daarvoor de suites had geschreven. Nu, Joost Fonteyne, dat is nog een geval apart. Lang verbonden in Kortrijk. Dan naar het Clara-festival gegaan.
1: Ja, heel mooi, hè?
0: Ja. En nu gaat hij naar Amuse in Antwerpen.
1: Ja.
0: Want moet een goede intendant hebben, volgens u? Welke eigenschappen?
1: Maar het bijzondere van Joost Fonteyne is dat hij het allemaal kent. Dat hij heel bescheiden, maar intelligent bezig is met klassiek. Maar onnoemelijk veel vernieuwing daarin kan ontdekken door nieuwe interpretaties, door nieuwe uitvoerders, door bijvoorbeeld in Happy New Years, waar dat eigenlijk beeldende kunsteninstallaties, maar ze brachten wel ook muziek voort. Hè? Dus de stad stond vol met installaties waar die muziek voortbrachten, maar het waren tegelijkertijd ook voorwerpen die als een beeldend kunst, als een beeldhouwwerk konden beschouwd worden. Dat zijn dingen die Joost vindt samenbrengt en daar ja, plezier aan beleeft en dat plezier deelt met zeer veel mensen. En daarboven is het een grote gastronoom. Hij kookt perfect.
0: Dat doet vermoeden dat u al vaak een tafeltje met hem gedeeld heeft. We gaan luisteren naar Sigiswald Kuijken. U wist heel precies wat u wou, de Passacaglia, waarmee de Rozenkrans sonates besloten worden. En dat is een heel bijzondere, want die kreeg ook, of die draagt opschrift Der Schutzengel, de beschermengel, die de gelovige na de meditatie begeleidt op zijn levensweg. Dat is een mooi beeld. Hè?
1: Ja, maar het is een zeer mooi stuk. Ik vind dat het maakt indruk als je er naar luistert. En daarboven vind ik het concept van een beschermengel eigenlijk ook wel heel leuk. Want als je avec le temps hè, terugkijkt op alles wat er gebeurd is met mijzelf, met de kinderen, met de kleinkinderen, met de hele omgeving, dan zeg ik ja, eigenlijk hebben we meer dan één beschermengel die ons het comfort en die ons eigenlijk ook wel behoed heeft
0: voor het ergste.
1: Ja, behoed heeft voor zeer veel dingen die soms kunnen gebeuren. En dus ik vind dat een mooi begrip, een beschermengel. En ik hoop dat we hem nog een tijdje bij de familie kunnen houden.
0: Dat hoop ik ook. Hier is Sigiswald Kuijken.

0: Zeg eens, Walt Kuiken, met de Passacaglia in G klein, einde of slot van de Rozenkranssonates van Heinrich Ignaz Franz von Bieber. Muziek is voor onze liefhebber vandaag de laatste van het seizoen, Stefan de Klerk, die hier zit een beetje ook naar aanleiding van zijn afscheid bij Proximus en de erg mooie tentoonstelling die daaraan verbonden is, Conversation Poems, waar het naar u kan gaan kijken in het Hotel de Douane op de Tour en Taxis. Is het daar fris en aangenaam qua temperatuur?
1: Absoluut. Aanrader, goede temperatuur.
0: Fantastisch. We gaan nog even terug naar liefde voor Kortrijk en voor die streek en voor goede vrienden die u daar hebt. Onder andere Julien Liber, zoon van...
1: De ouders, ja. Jo en Chris Liber zijn vrienden. En dat hebben we dus meegemaakt van bij de geboorte. Ja, de geboorte van Julien. En dat zien groeien en evolueren. Opleiding overal. En dan naar de Koninklijke Kapel, de Chapelle Royale, ook opleiding. En met Perez. En goed, een heel curriculum. En huwelijk. Dus denk ik een van de mooiste huwelijken die ik heb meegemaakt in de streek van Lyon, omdat we prachtig aan tafel zaten en voor het diner s'avonds en plots uit alle hoeken van de zaal stonden mensen recht, de een na de ander, en die begonnen dat te zingen, die begonnen dat te musiceren en heel die zaal was in vervoering. Allee, dat was een indrukwekkend moment. Mm-hmm. Met andere woorden, Julien volg ik en nu heel toevallig met het Wilde Westen, dus de opvolger van het Festival van Vlaanderen, was ik vorige week in een concertstudio en daar was een samenwerking, mooi verhaal, tussen twee schoolvrienden die een totaal andere weg zijn opgegaan. Enerzijds Julien Liber, die absoluut in het klassieke is, grootheid geworden. En langs de andere kant Maarten de Volderen, ook een Kortrijkzaan. Die met Warhouse en met Balthazar. En die een tournee heeft opgezet. Dus ze zijn samengekomen, ze hebben gezegd, oké, waarom doen we niet iets gewoon samen? En Julien speelt prachtige piano, hij zingt, dus met z'n tweeën staan ze op het podium, prachtige vertoning. En dus ik heb er zeer van genoten om twee Kortrijkse families, twee jonge mensen samen een optreden te zien heeft. Maar Julien is natuurlijk iemand die ik volg ook met zijn andere vele opnames.
0: In elk geval, die twee zijn ook binnenkort, want ze trekken nog rond die voorstelling.
1: Met groot succes hoor ik dat er duizenden mensen ook in het buitenland en zo. En ik hoop dat er daar misschien ook nog een plaat van komt, dat ze een opname maken enzovoort. Maar het is absoluut de moeite om er naartoe te gaan.
0: Ja, u koos, en dat is niet zomaar, voor een album dat Julien heeft uitgebracht, Bach and Beyond, A Well-Tempered Conversation. En dat brengt ons natuurlijk ook een beetje met de titel van die tentoonstelling, Conversation Poem. In het album zet hij werken van Bach naast andere werken.
1: Het idee van een conversation is eigenlijk een hele mooie, eenvoudige, maar eigenlijk ook wel een basisidee voor het samenleven. Hè. Conversation tussen mensen, conversation met een gemeenschap, conversation met natuur. Je kunt op alle mogelijke manieren relatie leggen en converseren en over dingen converseren. En hij doet dat door de werken van Bach 300 jaar na te confronteren met eigenlijk allemaal opvolgers, bij manier van spreken.
0: Ja, tuurlijk.
1: Dat is eigenlijk een heel mooi concept. Het is ook heel mooie muziek. Het is ook zeer aangenaam om Bach voortdurend afgewisseld te zien met een andere componist. Maar het bevestigt ook het idee van onze tentoonstelling, inderdaad, zoals je zegt, conversation poem is, op welke manier, ook in een onderneming, als je wil vooruitgaan, als je wil creatief zijn, dan moet er geconverseerd worden, gedialogeerd worden, geen brutaliteit, stop die brutaliteit van eenzijdig op te leggen. Kijk hoe dat er door gedachtenwisseling vooruitgang kan geboekt worden. En voor mij is dat eigenlijk altijd deel van mijn leven geweest. Die conversation, dialogeren, met mensen spreken. En mensen overtuigen om mee te gaan. De vlag opnemen, maar zeggen, kom aan, waarom ga je niet mee met mij? Waarom gaan we niet samen vooruit? Dit is dialoog. En vandaar dat ik voor Julien absoluut wilde...

0: uit die opnames putten om die conversation te benadrukken, maar tegelijkertijd inderdaad vriendelijke uitnodiging naar de tentoonstelling Conversation Poem van Proximus in Hotel des Douanes.
1: Zeker. Nu, we gaan luisteren naar Chopin, onder andere Mazurka. Chopin die zelf ook zijn dag vaak begon door het spelen van Bach. En door inderdaad die twee dingen bij elkaar te zetten, krijg je, ja, na Bach klinkt Chopin ineens minder romantisch dan je gewend bent. En omgekeerd hoor je wel hoeveel warmte en poëzie er toch in die Bach schuil gaan. Hè. Dus we gaan luisteren naar de twee, een prelude en fuga nummer 3 in Cis Groot en gevolgd door een mazurka van Frédéric Chopin, ook in dezelfde toonaard, met Julien Libert.

0: Daarop was ik nog aan het wachten. Die verrassende eindnoten uit die mazurka van Frédéric Chopin met daarvoor de prelude en fuga nummer 3 uit Das voltempererte klavier van Bach. Een mooie dialoog tussen twee wat uit elkaar liggende componisten door Julien Libert meesterlijk bij elkaar gezet. En meteen ook een verwijzing naar de tentoonstelling Conversation Poem waar u nog tot 24 juli terecht kan. Kan u alles over vinden, onder andere op de Proximus website. Ja, sommige tentoonstellingen, Stefan de Klerk, want u bent vaak te vinden op concerten, maar ook op tentoonstellingen, die blijven nazinderen. Onder andere één, denk ik, die tussen 2005 en 2006 plaatsvond in Grand Palais in Parijs, Mélancolie.
1: Ja, wel, eigenlijk gaan we meer naar tentoonstellingen. Vakanties zijn meestal tentoonstellingen, vooral in Europa, maar allee, goed, uiteraard ook in België. Maar die melancholie is speciaal blijven plakken. En ook door de cd, de dubbel cd, die we dan meegebracht hebben en die ik dan achteraf heb beluisterd. Met een heel mooie schilderij van Dennis Hopper op de hoes, maar ook met fantastische muziek. En daar heb ik dan ook die muziek van Glass, dat vioolconcerto, leren waarderen. Ik kende dat niet zo goed. Maar dat vind ik nog altijd een heel mooi stuk. Maar de binding tussen muziek en Glass in het bijzonder, en dat minimale, dat gereduceerde, met beeldende kunst ook, die hele evolutie naar minimalisme. En ja, de kunstenaars die ik gevolgd heb, die ook te zien zijn in die tentoonstelling, dat minimale, dat is ook in diezelfde periode in de beeldende kunst ontstaan. En veel werken zoals van Donald Judd of van, dan zie je ook Pennone en dan zie je Carlo André en ja, veel kunstenaars zijn ook na wilde periodes en na abstract expressionisme zijn teruggekeerd naar fundamentals, naar geometrische, beheersbare, repetitieve elementen. En dat is in de beeldende kunst, maar dat zie je dus ook in de muziek. Ik vind dat bijna bij uitstek de gemakkelijkste pendant is van muziek en van beeldende kunst, om die twee naast elkaar te zien. En vandaar dat ik wel heel sterk ook hou van Glass en dat ik vond dat erbij moest vandaag en een stuk.
0: Zeer zeker. Het is trouwens het mooiste deel, denk ik, uit dat concerto dat hij geschreven heeft in, denk ik, 1987, rond die tijd, met zijn overleden vader in gedachten. En dat tweede deel is een beetje vergelijkbaar met die Passacaglia van Bieber, maar dan verplaatst in onze moderne tijd. Dit is precies die uitvoering die op uw cd, maar blijkbaar bent u een van de twee cd'tjes kwijt.
1: Ja.
0: Dat is wel heel jammer.
1: Ik heb het te veel beluisterd en ergens is er één verdwenen, maar ik koester nog wat me overblijft.
0: Ja, het is in elk geval uitgegeven op het label Naïef, wie weet kan u het nog wel ergens terugvinden. Dit is Adele Anthony en het Ulster Orchestra onder leiding van Takuo Yuasa.

0: Deel 2 uit het vioolconcerto van Philip Glass met Adele Anthony en Ulster Orchestra onder leiding van Takuo Yuasa. En terwijl we luisterden, zei Stefan de Klerk toch echt mooie muziek.
1: Ja, maar je
0: zei
1: ook less is more. Less is more. Dat is toch fantastisch. Maar ik vind, dat is toch een monument van een componist. Die zo'n dingen uitvindt, dat verder nog altijd leeft naar Antwerp. En één opera zou ik eigenlijk had ik ook willen vermelden. Mm-hmm. Waiting for the Barbarians. Hè. Dat is een fantastisch verhaal waar hij ook eigenlijk maatschappijkritisch. Hè. We wachten allemaal op de barbaren. De barbaren, waar zijn ze? En uiteindelijk komen ze niet. En dan is de vraag, ja, maar wat gaan we nu doen nu dat de barbaren niet komen? En dat is nu de vreemdeling. Dat is ook in de geschiedenis. Maar toen er echt heel veel momenten voor waarbij dat men verwijst naar de barbaren die zullen komen. En Barrico heeft daar zo'n mooi boek ook over geschreven, over de barbaren. En we moeten mee, we moeten vooruit en we moeten niet angstig zijn. En dat is, denk ik, ook in die muziek te horen.
0: De combinatie kunst, tentoonstellingen en muziek heeft absoluut een meerwaarde, hè?
1: Ja, ik vind dat dat hoort. Op eerste zicht vermoed je dat soms niet, maar dat hoort samen. En het kader van een kerk, het kader van een museum. Anne Theresa die muziek en die gaat dansen in een museum. De performances die nu steeds meer, ook in Venetië. Dus de dingen lopen in elkaar. Het materiële kader met de muziek en ook met de beweging. Dus dat is een evolutie die ik eigenlijk wel heel fijn vind. Maar het is ook een leuke ervaring voor de kijker, voor de luisteraar. En recent ook was er ook een fantastisch moment in het atelier van Borremans.
0: Een van onze grote
1: schilders. Was er een optreden en dat optreden was eigenlijk ook wel zeer aangenaam. Elise Caluwaerts, die ik al een paar keer nu gezien heb. Dat is verrijkend. Hè.
0: Die daar ook een nieuw ensemble voorstelde, hè? The New Collective.
1: Ja.
0: U hebt denk ik de uitnodiging bij. Ik heb ze daar straks ergens gezien.
1: Ja, ja.
0: Met een heel mooi programma. Ik had ze ondertussen ook al even gecontacteerd. Ze zei me wat ze die avond onder andere gezongen had. Dat was Ombra Mai Fu van Händel. Als toemaatje Autumn Leaves van Cosma. Maar ook, en daar hadden we gelukkig een uitvoering van, Il Barbiere di Siviglia, Una Voce Poco Fa. De aria van Rosina. Nu, het is wel apart, want u vertelt nu wel over Waiting for the Barbarians van Philip Glass. Maar eigenlijk bent u niet echt een grote opera-liefhebber. Niet in de zin dat u daar alles voor laat vallen om daar absoluut naartoe te gaan.
1: Ja, ik ben een beetje geïntrigeerd door de liefde van zoveel mensen voor opera. En ook de liefde en ook, eigenlijk ook de bewondering Opera Vlaanderen. Regelmatig kijken, Jan Raas is een fantastische. Allee, ik vind een grote bewondering. En ook voor het hedendaagse element dat ingebracht wordt in die klassieke, bekende opera's. Ik vind het allemaal fantastisch, maar emotioneel heb ik daar minder binding mee, maar chapeau. Het is de moeite, maar goed, het is een klassieker natuurlijk en ik, de naam van Sevilla viel.
0: Ja.
1: En dan zei ik, ja, maar goed, dat moeten we zeker weer houden, want nu donderdag vertrekken we met de hele familie naar Sevilla, maar eigenlijk naar Rota, Jerez la Frontera, Cadiz, Andalusië. Daar is familie destijds geland en daar is een familiehotel en daar gaan we met de hele familie naartoe.
0: En de hele familie, hoeveel zijn dat er dan?
1: Ja, 26.
0: Wauw, een hele onderneming lijkt me.
1: Ja, fantastisch. Hè? Daarom die beschermengel. Hè? Maar er zijn 15 kleinkinderen. Mijn echtgenote zorgt daar ongelooflijk voor. En dat is ook leuk om dan 1 week, en dat is best bij het begin van de vakantie, want er zijn zoveel kampen en zoveel initiatieven. En dus de eerste week van de vakantie hebben ze allemaal kunnen strekken om mee te gaan. En gaan ze graag mee naar Andalusië, naar het hotel, een familiehotel aan het strand. Maar het is bij de familie de Klerk, dat we daar zijn. En ze voelen zich daar thuis. En de barbier van Sevilla zal ik daar even laten opleggen.
0: Ah, fantastisch. Een kleine volksverhuizing naar Spanje. Kijk, hier is Elise Caluwaerts en zij laat zich volledig gaan in dit paradepaardje voor sopranen met al die razendsnelle loopjes, vocalen, acrobatiek, trillers en noem maar op. Hier is ze.

0: Coloraturen genoeg. Elise Kaluwaert plukte ze moeiteloos uit de lucht. Hier werd ze begeleid door Sint-Petersburg Staatssymfonieorkest onder leiding van Walter Proost in deze Una voce poco fa van Gioachino Rossini. Maar Stefan de Klerk hoorde ze in het atelier van Michael Bormans met zicht op de colored cones, die ja, prachtig, satijnen, ja, kegels.
1: Iconische beelden die zullen blijven leven. En dat is deel van de kunstgeschiedenis aan het worden, die iconische kegels. Zo met textielachtige kleuren, mooi. Maar de Now Collective is haar nieuwe gezelschap. En dus voilà, veel succes ermee, ja, Elise.
0: Elise, ondernemende dame trouwens. Goed, we gaan nog naar zo een van die top-ensembles die Vlaanderen rijk is. We zijn hier in Vlaanderen ook vooral sterk in oude muziek.
1: Ja.
0: Welgas ensemble onder leiding van Paul van Nevel is eigenlijk een vorige generatie die we zeker niet mogen vergeten en moeten blijven op de kaart zetten. Maar er is ook het recenter opgerichte Dionysos Now. Van Tore Denis.
1: Ja.
0: En die heeft u ook al een paar keer aan het werk gehoord.
1: Ja, maar Tore Denis is eigenlijk een soort ontdekking. Het is via Venetië gebeurd, omdat we regelmatig naar Venetië gaan en voor de beeldende kunst enzovoort. En zo is het verhaal dan van Tore gekomen. En in 22 was er een eerste optreden dat we hebben kunnen meemaken in Santa Maria de Miracoli. Dat is toch al een fantastische naam, een kerk die we nog niet bezocht hadden. En waar geen enkel kunstwerk hangt, maar dat de kunst ongelooflijk mooi vertegenwoordigt. Het is door alle soorten marmer. Het is één marmeren schilderij. Het is een zeer mooie context met een zeer mooi optreden. En 2 jaar later was er een nieuw optreden, opnieuw van Dionysos Now en met Tore Denis in de San Giorgio Maggiore, dus de overkant van het San Marcoplein. En dat was naar aanleiding van de tentoonstelling van Berlinde de Bruyker en van Peter van Buggenhout. Dus in die majestueuze omgevingen met die fantastische werken. Daar was er ook weer een optreden en dat is indrukwekkend. En dat is natuurlijk een verwijzing ook naar Venetië. 1490 was Willaert, ze werken aan de creaties van Willaert. Ook een Vlaamse componist die in 1490 kapelmeester was in de grote basiliek, in de grote kerk van Venetië.
0: Ja, en eigenlijk dus, echt de klank van de Italiaanse renaissance heeft mee bepaald. Hè?
1: Wel, dat zijn fantastische verhalen. Ja. En dus die 1490, Venetië, continu, permanente geschiedenis is dat. Dat daar die Vlamingen nu en dat Tore Denis daar zoiets weer van maakt. Ik vind dat fantastisch. En daarbovenop is dan ook nog gebleken dat Tore Denis met Dionysos Now, dat die ook meegewerkt heeft aan een film. En zo zijn we... Ja,
0: een documentaire over Jan Hoet.
1: Eigenlijk een film over Jan Hoet. En dus ook weer al de verbinding tussen beeldende kunst en muziek. En eigenlijk heel mooi, omdat het begint met het Lam Gods. En dat ze daar prachtig zingen. Maar dat is dus meteen ook het begin van de beeldende kunst. Het grootste werk van Vlaanderen, bij manier van spreken. Mm. En dan heb je daar het figuur van Jan Hoet daartegenover. Ja, de kunstpoos van Weleer. Ja. Maar dat zijn zaken die allemaal verbonden zijn met elkaar en die ik zo mooi vind en zo mooi te beleven zijn als je het maar wil zoeken en de moeite nemen om er naartoe te gaan. Mm-hmm. En dan ben je verrast. De verwondering, de bewondering en vandaar eerbetoon aan Tore Denis.
0: Tore Denis, Dionysos Now, ze zijn aan het groot project bezig om Adriaan Willaert volledig op cd te zetten. We gaan luisteren naar een Agnus Dei uit de Missa Sex Folk, dus met 6 stemmen, Super Benedicta, van Adriaan Willaert uit hun 2e album. En we laten het volgen door het Agnus Dei dat ze hebben opgenomen, waar eigenlijk Dominique Pauwels Adriaan Willaert als basis neemt voor een nieuwe compositie die gebruikt is in Thank God for the Gift, want dat is die documentaire over Jan Hoet. Dus 2 keer Dionysos Now

0: beëindigde met een annusé van Dominique Pauwels, gebaseerd op Willaert. En daarvoor hadden we een annusé van Adriaan Willaert zelf. Een van die belangrijke componisten uit de 16e eeuw. Kapelmeester van de San Marco Basiliek in Venetië. En ook ja, voorganger in die toestand als ja, van Claudio Monteverdi. Ja. Onder andere dankzij Stefan de Klerk nog heel even onder de aandacht gebracht met een dikke pluim voor Dionysus Nou van Toren Denis.
1: En ook de verbinding met Thank God for the Gift. Hè, dat ja. is toch wel ook, ja, oké, rond Jan Hoed. Ja, dat is toch een markant figuur. Ik heb toch hier en daar in de steden in Vlaanderen zijn er van die markante figuur waar kritiek kan op gegeven worden, waar kritisch moet mee omgegaan worden. Maar ik heb die altijd bewonderd. Zoals bijvoorbeeld in Antwerpen een Erik Antonis en zo. Mm-hmm. Dat zijn mensen die toch wel de grenzen wat verleggen en die het verschil maken in een stad.
0: Ja.
1: Chapeau voor alle schepenen van cultuur, dat ze maar erdoor gaan. Ik heb ook een zoon die nu schepen van cultuur is in Kortrijk. Dus ze moeten ervoor gaan. Elke Vlaamse stad moet getekend worden door een cultuurbeleid. Niet voor de grote show, maar om creativiteit aan te
0: zetten. En verbinding, hè. Ja. Als er iets is wat mensen bij elkaar brengt, is het wel cultuur. Zeker in het samen genieten van muziek. Zoals dat ook gebeurt, al meer dan 25 jaar lang. Bij de Crete Senesi, het zomerfestival ten zuiden van Siena in Toscane, waar het vaak heel erg warm is.
1: Ja, ja, ja.
0: Initiatief van Philippe Herrewegen, u bent er ook een paar keer geweest.
1: Ja,
0: wat is er zo bijzonder volgens u?
1: Chapeau ook voor Philippe Herrewegen, dat is ook een van die monumenten van die zo belangrijke mensen die levenslang moeten gewaardeerd en gekoesterd worden. Maar dus dat festival is natuurlijk ook Italië, de Italiaanse sfeer, de zomerse sfeer. Maar ik heb daar ooit dus ook een festival of een optreden in Asciano en met eten erna, die gezelligheid. Maar met Reinbert de Leeuw ben ik dan toch wel wat van mijn stoel geblazen door de manier waarop hij Erik Satie bracht en dat nood per noot. En de man was al wat ouder en dan zeg je, oei, zal dat ergens stokken of stoppen of haperen, maar dat blijft met een eigen ritme doorgaan en dat vormde uiteindelijk een ongelooflijk mooi geheel. Dus Erik Satie, vind ik ook wel iets, vind ik een fantastische componist, maar ook Reinbert de Leeuw en ook Philippe Herrewegen. Dus dat is meerdere namen in één keer om te zeggen dat er fantastische dingen te beleven zijn.
0: Zeker.
1: Ook in Crete Senesi.
0: De Leeuw stond bekend voor die uiterst trage, bijna verstilde benadering om Satie te spelen, waardoor het bijna een meditatieve intensiteit krijgt. Hè?
1: Klopt.
0: Dus u kwam daar ook helemaal
1: een beetje zen.
0: Maar, zen naar buiten.
1: Maar het was ook zeer warm. En dus de beproeving was, het was eigenlijk geen beproeving, maar het was toch wel een bijzonder, om het te onthouden.
0: Ja.
1: Maar dat samen eten, dat is dan tot ook wel bijzonder van die Crete Senesi, dat je samen dan iets eten daarna en dan is het al donker in Italië, gezellig, lekker. Ik vind dat de kwaliteit van Europa, van al die bijzondere plekken waar je kunt terechtkomen en waar je fantastische dingen beleeft. Mijn echtgenoten gaan wij ook in Europa zo naar Basel, Metz, Zurich, die musea waar ook Vlamingen. Een ontdekking was ook het museum in Zurich, waar een fantastische tentoonstelling, waar ook een Vlaamse directeur. En dat zijn allemaal prachtige zaken. Dus Ik ben gelukkig om Europeaan te zijn.
0: Mm-hmm.
1: En het Europa van de cultuur, de diversiteit en die geschiedenis van de cultuur en die interactie voortdurend. Dus ik voel mij daar goed mee. Voor mij is dat een beetje mijn mentale gezondheid.
0: En na een goed gevuld leven met veel, veel zware uitdagingen toch, kan u daar nu ook echt van beginnen genieten. We gaan luisteren naar Avec Étonnement. We dachten, Clara, blijf verwonderd. De tweede Gnossienne van Erik Satie.

0: tweede Gnossienne, avec étonnement, met verwondering te spelen. En dat is wat Rijnbert de Leeuw ook deed hier in 1975. Maar toen hij rond 2017, denk ik dat hij in de Cretense Nezi te gast was op het festival van Philippe Herwegen. Ja, toen Stefan de Klerk hem daar aan het werk zag, was hij al veel ouder.
1: Oud. En, ja, ik wist niet of hij het zou verloten.
0: Maar hij heeft het gehaald. En daarna kon u aanschuiven aan de lange tafels.
1: Ja.
0: Een mooie herinnering is dat. Ja. Ja, liefde voor de piano, maar ook voor de cello,
1: ja,
0: zei u.
1: Dus, cello is ook een fantastisch instrument.
0: Dat hebben we recent nog gemerkt op de Elisabeth-wedstrijd natuurlijk.
1: Ja, natuurlijk. Ja, met de wedstrijd had ik ook een chapeau voor de Elisabeth-wedstrijd. Ik vind dat fantastisch. Maar ik hou ook van die... Ja, ik wil per se ook wel Pert in mijn overzicht. Omdat dat ook muziek is die mij speciaal raakt. Waar ik zo in meevoel. En dat zit in de meer hedendaagse. Soms ook bijna. Zo jazzy of een soort ritmische of een minimale. En dus en ook het spirituele. Hè? Want Arvo Pärt is natuurlijk ook wel relatief spiritueel, religieus. En hetgeen ik gekozen heb is een stuk dat ook verwijst naar een Russisch priester.
0: Een spirituele figuur, een monnik.
1: Een monnik, ja. Een monnik die in Griekenland Athos. Het Athosgebergte.
0: Ja, dus dat klooster dat daar hoog
1: klooster,
0: op die rots.
1: Dat heel, ja. Die daar is naartoe getrokken en die daar heeft... Okay. Dus ik vind dat allemaal wel... Dus die Griekse cultuur, we zijn er ook geweest in die omgeving enzovoort. En dus die combinatie vond ik erg de moeite met Silouan's Song van Arvo Pärt.
0: Ja, ja, die Silouan die schreef over nederigheid, over liefde voor de mensen, ja. Over innerlijke vrede.
1: Ja, dus en... niks dat mooier is dan dat. Hè,
0: valt mij ook op, bij al uw muziek trouwens, dat stilte een grote rol speelt.
1: De betere muziek is voor mij eigenlijk stilte in de zin dat muziek waar je naar luistert is innerlijke stilte. Mm. Dat is een beetje eenzaamheid, ik bedoel, een beetje zich afzonderen, maar bezig zijn met die muziek en je laten meedrijven op die muziek en ondertussen gaan de gedachten. Dus ik heb dat wel nodig. Mm. Ik heb ooit, omdat we over cello spreken, maar na een moeilijk politiek moment, ik heb dat ooit in de media dan verteld, dat ik een hele dag geluisterd heb naar de cello-sonates van Bach.
0: Cello-suites, ja.
1: En van Jojo Ma. En ik heb gezegd dan kwam Sigiswald bij mij en die zei, zeer goed tijd naar geluisterd, maar kijk, hier is de betere, mijn uitgave van de sonates van Bach.
0: Ja, dat is wel
1: en ja. Dus zo, maar ik wil maar zeggen, dat is muziek die soms helend, die gezond, die versterkend is. Dus ik hoor dat heel graag.
0: Ja, en uitnodig tot aandachtig luisteren. Dit is dat werk van Pärt, bewerkt voor 8 cello's. Dus u houdt van de cello, wel, u krijgt er hier meteen 8. Ja. Met het Cello Octet Amsterdam.

0: Silouan's Song, bewerkt voor 8 cello's. Muziek van Arvo Pärt, gespeeld door het Cello Octet Amsterdam. Muziek die inderdaad tot verstilling dwingt. Voor een man die naast piano en zoveel andere dingen, dat zal u ondertussen wel begrepen hebben na deze bijna 2 uur durende uitzending, Stefan de Klerk, die toch door heel wat muziek kan geraakt worden. Wat u absoluut er ook nog in wou, iets over de vele prachtige requiems.
1: Ja, maar ik wil geen volle requiem, maar er zijn wel meer momenten waarop je naar die requiem luistert in begrafenisplechtig, zoals er nu ook in bezig is in de familie. Maar ik vind het Lacrimosa zo uitzonderlijk van Preissner dat ik dat per se wil, bij manier van spreken zou ik dat zelf ook willen, dat meer gespeeld wordt, mm-hmm. Dat dat meer klinkt, omdat dat

0: Ik vind dat zo uitzonderlijk mooi. Dus natuurlijk Mozart, Fauré en zo. Ik heb ze allemaal op een rij, al de requiems. Maar dit is toch iets, vind ik heel bijzonder. Het is ook natuurlijk een deel van het Dies Irae. Dit is het eind, maar allee, verheef. Of ja, mm-hmm. We zijn allemaal onvolmaakt, maar... Laat ons toch maar passeren.
1: Hè. Ja, er zit mededogen en hoop in. Hè? Ja, na voilà, die vreselijke dag van toren die op ons zal neerkomen.
0: Absoluut. Dus het is een beetje een element van bevrijding. Lacrimosa klinkt ook mm-hmm. al. Allee, we gaan er wel even over wenen en terugkijken en spijt betuigen. En maar tegelijkertijd, laat ons hopen dat we gedelibereerd worden.
1: het is deel van een Requiem for My Friend. Hè. Preissner heeft het gemaakt voor de filmmaker Kieslowski, met wie hij zoveel samen gewerkt heeft, dat krijgt nog een extra lading. Hè?
0: Ja. Ja.
1: Afscheid nemen van een vriend.
0: Wel, maar dat zijn een requiem. Als je naar een begrafenis gaat, is het meestal voor iemand die je goed kent. Dan ben je al wat emotioneel betrokken en dan ken je de mensen, dan ken je de familie en komen de herinneringen naar boven. En dat zijn mooie liturgische momenten en dat is onvervangbaar. Ik moet eerlijk zeggen, ik heb nog geen enkel moment op dezelfde manier beleefd in die andere alternatieven, in die crematoria. Dat alleen met fotootjes enzovoort, maar in een mooi liturgisch moment in de kerk meestal. Met dat soort muziek, dat is toch wel fabuleus. Dat is toch het grootste eerbetoon aan de betrokkenen zelf, aan de familie, als je dat daarbij hoort.
1: Mm-hmm. Dit is een opname met Elżbieta Towarnicka, Poolse sopraan, en Sinfonia Varsovia, Lacrimosa van Preissner.

0: Ja, en zo lang een galm kan je natuurlijk alleen maar krijgen als je het ook echt in een kerk uitvoert. Lacrimosa uit het Requiem voor mijn vriend van Spinje Breisner. Met Asbjeta Tovarnitska, een prachtige stem, zo zei Stefan de Klerk al meteen. Ja, we gaan nog naar een mooie stem luisteren. Een stem die eigenlijk hoort bij uw jonge jaren. Het had aan het begin van het programma kunnen klinken. De naam is toen ook al gevallen, The Beatles.
1: Ja, ja. Maar vooral ook John Lennon. Hè, en het lied, zeer gevoelig, zeer niet typisch Beatles, maar... Op een schoolreis in 68 was ik zo stoer geweest om de pas uitgekomen witte dubbele album van de Beatles te kunnen kopen.
0: Iconisch album.
1: En ik bracht die mee in de trein en voort op vakantie. Die is daar, we hebben daar naar niks anders geluisterd. Maar voor mij is vanuit die dubbele witte album vooral één lied bijgebleven. Zo fijn, zo klein. Julia. En ik hou er nog altijd van, omdat het natuurlijk emotioneel onder van die jeugd, die John Lennon, maar ik heb ook een dochter, Julie. Ja. Ik heb nu ook een kleindochter, Julia. Dus dit is ook verbonden met de familie. En John Lennon heeft het geschreven voor zijn moeder, die Julia noemde. Mm-hmm. Dus allemaal familie, en dus wij koesteren de familie, mijn echtgenoot en ik, wel met de kinderen en de kleinkinderen. En dus ik, dat is een beetje ode aan de familie.
0: Familie waar je toch altijd weer kan op terugvallen. Hè?
1: Ja.
0: Een plek waar je toch weer jezelf kan opladen en weet, ja, dit is eigenlijk wel...
1: Ja, dat is de kern van het samenleven. Ik denk dat we nog meer moeten doen om familie in al zijn vormen. Hè. We moeten samenhouden. Ik denk dat dat de kern van de kwaliteit van het leven, van de gezondheid, van de weerbaarheid, van de veerkracht van een samenleving wordt gevormd door familiale banden. En dus ik denk dat dat zo cruciaal is en dat we daar nog politiek, maar ook gewoon maatschappelijk zoveel aandacht moeten aan besteden. En beginnen natuurlijk iedereen bij zijn eigen gezin en zijn eigen omgeving. Mm-hmm. En dus bij deze doe ik dat onder de vorm van Julia.
0: Dan, en meteen een beetje jeugdsentiment
1: erbij. Ja, absoluut jeugdsentiment ook. Ja.
0: Hier, de Beatles.

0: Julia, een van de meest kwetsbare en eerlijkste liedjes die John Lennon ook maakte. Het was te vinden op The White Album van de Beatles in 1968, iconisch album dat door de trotse bezitter Stefan de Klerk meegetroond werd op vakantie met de school.
1: Ja, Song of Love. Wat is er mooier dan de liefde, als de liefde er niet is. Hè?
0: Ja. Waar staan we dan?
1: Waar staan we dan?
0: Ja, heel die uitzending lijkt langzaam te bewegen naar het slotnummer of het slotstuk. Mahler, uw lievelingscomponist, zijn symfonieën.
1: Ja, dat is eigenlijk een lang verhaal. Het is eigenlijk al van in mijn ook, studentenjaren dat ik niet zodanig door die film van Dood in Venetië enzovoort en door die referenties, maar ook om die muziek te horen. Ik vond dat ook een beetje moderne muziek, maar ik ben ook altijd gefascineerd geworden door Mahler en door die periode. Die Belle Époque, die eind rond de 1900 jaren, dat moet een ongelooflijke periode geweest zijn. Voor de cultuur in Europa, met Wenen, Parijs, de moeilijkheden, de Joden, de problematiek van de Joden. Als je Stefan Zweig leest, als je dan ziet wat er allemaal gebeurd is van artistieke nieuwe stromingen, ook in de architectuur en in de muziek en in de beeldende kunst, en hoe dat Europa Europees was, ook al in die periode. Hoe men dan in Parijs verzamelde. Dat was eigenlijk een ongelooflijke periode, vind ik. Wat dan Mahler dan die muziek gebracht heeft, die volgens mij vernieuwend, totaal vernieuwend was. Dat was na Wagner dat hij dan nieuwe muziek bracht. Ik heb er altijd van gehouden. En door referenties later zijn ook die adagio's speciaal binnengekomen, omdat dat zo op de ziel past op mijn ziel, dat ik daar mij zo in thuis voel. Met die hoogtes en die laagtes, met die zachtheid, maar dan plotseling met dat krachtige. Ik vind dat dus het mooiste dat er bestaat. Dus voor mij is dat mijn lievelingsmuziek, mijn lievelingscomponist. En niet het stuk vanuit de vijfde, maar eigenlijk misschien liever vanuit de vierde symfonie.
0: Ja. Een glimp op het eeuwige,
1: ja,
0: dat wel, derde deel.
1: Het is alles, het is alles.
0: Mooi om mee te eindigen, denk ik. Hè?
1: Ja, dat is met grote dank aan Clara. Hè. Clara hebben we nodig. En dank ook aan Chantal, die ik altijd op die grens tussen beeldende kunst en muziek en andere... Clara kom ik altijd tegen, een beetje onder de vorm van Chantal, maar ook vandaag onder...
0: Het is trouwens vorm. Chantal die mij heeft ingefluisterd dat hij een goede liefhebber zou zijn. En dat is wel gebleken. Als u nu één kunstwerk of muziekstuk of schilderij of boek zou mogen meenemen naar een onbewoond eiland, wat zou dat dan zijn?
1: Een muziekstuk of... Maar dan neem ik dat hier. Hè. Ja, ja. Dus Gustav Mahler, dat het derde deel van de vierde symfonie, integraal, het zal waarschijnlijk nu niet lukken,
0: maar
1: ik zou dat meenemen, omdat dit mijn hoogtes en mijn laagtes, mijn zielen roerselen zijn en dat ik me daar goed zou blijven bijvoelen.
0: Fantastisch. Hier even zeggen dat u dus nog, beste luisteraar, naar Conversation Poem kan. Proximus Art Expo in Hotel des Douanes, Tour en Taxi. Nog tot 24 juli 2026. Toegang is gratis, maar je moet wel vooraf registreren. En dat kan elke dag van 11 tot 5. En daarmee zijn we aan het einde gekomen van deze aflevering van De Liefhebber en van een bijzonder mooi seizoen, al zeg ik het zelf. Ik wil u danken, Stefan de Klerk, voor uw openhartigheid en uw muziek. En dank ook
1: grote dank aan Clara en ook aan jou, Kathleen.
0: Graag gedaan. En u, beste luisteraar, ook dank voor het luisteren week na week en uw fijne reacties in de Klara-app. Ik wens u een deugddoende zomer. Veel muziek, veel schoonheid en af en toe ook een goed gesprek. En we zien elkaar terug op zaterdag 5 september voor een nieuw seizoen van De Liefhebber op Klara. Mooi weekend verder.

0: Na 25 jaar komt het legendarische Elvin Ailey American Dance Theater terug naar België. Een mix van moderne klassiekers en vernieuwende choreografieën waarin erfgoed en hedendaagse creaties samenkomen. Het dansevent van 2026. Van 1 tot en met 4 oktober in Fors Nationaal. Tickets en info stagemagic.be. Samen met Clara.
1: Het is 12 uur. Goedemiddag. VRT Nieuws met Sophie van der Donkt. Er is opluchting na de ruime WK-overwinning van de Belgen, maar de bondscoach reageerde ook gepikeerd. En de Belgische verzekeraars zeggen dat ze vorig jaar voor meer dan 180 miljoen euro opgelicht zijn. Supporters van de Rode Duivels zijn opgelucht dat de Belgen na 2 keer een gelijkspel op het WK hun derde en beslissende groepswedstrijd dan toch overtuigend konden winnen. De 1-5 tegen Nieuw-Zeeland werd op verschillende plaatsen in groep gevolgd, onder meer in het Bosuilstadion van Antwerp.
2: Fantastisch, hè? Eindelijk hebben we de Rode Duivels gezien die we lang willen zien. Hè? Met grinta, met aanvals. Wil, drang, fantastisch. Goeie match gespeeld.
3: Ja, Lukaku was er. Die was top, die was goed, die was geweldig. We love Lukaku,
4: ja,
3: toch?
4: We love Lukaku.
5: Ik hoop dat we dat gewoon kunnen doortrekken naar de volgende rondes.
1: Bondscoach Rudy Garcia feliciteerde zijn spelers omdat ze rustig gebleven zijn na de slechte start op het WK. Hij kon het niet appreciëren dat enkele leiders van zijn team al als oudjes afgeschreven werden. Die oudjes hebben nu geantwoord op het veld met doelpunten en assists, zegt de bondscoach.
6: Je vais vous dire tout de suite que j'ai vraiment pas apprécié qu'on les traite de has-been. Quand on a la chance d'avoir des joueurs de ce calibre-là, on les encourage. Et ce soir, ils ont répondu. Parce que deux buts de Leandro, un but, un assist de Kevin De Bruyne, un but de Lukaku. Voilà ce qu'ont fait les vieux de la Belgique ce soir.
1: Woensdag 1 juli om 10 uur 's avonds is de 16e finale. Nog even wachten om te weten tegen wie. Belgische verzekeraars zijn vorig jaar voor zeker 181 miljoen euro opgelicht. En het zal wellicht nog veel meer zijn, want dat is nog maar het bedrag dat de verzekeraars kunnen bewijzen. Ze schatten dat de echte schade tot wel 800 miljoen euro kan oplopen. Fraudeurs gebruiken ook meer en meer artificiële intelligentie, zegt Barbara van Spijbroek van koepelorganisatie Assuralia.
7: Heel concreet gaat het dan over gemanipuleerde foto's, over valse documenten, over valse facturen, gemanipuleerde facturen. Als we gaan kijken wat dat de impact is, weten we dat dat ongeveer 150 euro per jaar is over alle premies heen dat gezinnen te veel betalen door verzekeringsfraude. Reden waarom dat verzekeraars steeds meer investeren om die fraude op te sporen.
1: Adoptie van kinderen uit het buitenland blijft bestaan in Franstalig België. In Vlaanderen wordt die buitenlandse adoptie volgend jaar definitief stopgezet na verschillende schandalen. De procedures waren niet altijd in het belang van het kind en soms was er sprake van fraude en kinderontvoering. Om dat te voorkomen verstrengt de Franse gemeenschap wel de procedures. En er komt ook een evaluatie van alle landen waarmee samengewerkt wordt. De Vlaamse regering heeft verspreid over Vlaanderen voorlopig 26 gebieden vastgelegd als nieuwe watergevoelige openruimtegebieden. Dat wil zeggen dat het niet meer opgebouwd mag worden om het risico op wateroverlast te beperken. Het zijn open gebieden, het gaat niet om woningen, maar wel soms om grond waar eigenlijk opgebouwd mocht worden. Minister van Omgeving Jo Broens.
8: Veelal gaat dat toch over gebieden die vandaag bekend staan als gebieden. Ja, als het iets of wat heeft geregend, dan zie je dat dat gebied snel onder water staat. En tegelijk ook vaak gebieden die natuurgebied of landbouwgebied zijn en dat ook kunnen blijven dan. Het zijn vandaag open gebieden waarvan we zeggen we gaan die open houden om van die Vlaamse bodem een spons te maken die voldoende water kan opvangen en die ook ervoor zorgt dat ons grondwaterpeil op niveau blijft.
1: Een kaart met de 26 gebieden staat op vrtnieuws.be. Er volgt wel nog een openbaar onderzoek van 2 maanden, dus de locaties zijn nog niet helemaal definitief. De golfstaat Bahrein zegt dat Iran aanvallen uitgevoerd heeft met drones. Het zou een reactie zijn op de Amerikaanse aanvallen op Iran van vannacht. Volgens de Verenigde Staten waren die op hun beurt een vergelding voor een Iraanse aanval op een vrachtschip in de straat van Hormuz. Bahrein veroordeelt de Iraanse droneaanval en zegt dat Iran op die manier de vredesonderhandelingen onder druk zet. Intussen zou ook een olietanker in de straat van Hormuz getroffen zijn door een onbekend projectiel. Twee tropische stormen zijn op weg naar Japan. Nu al wordt het westen van Japan getroffen door zware regen. Meer dan 2 miljoen mensen zijn opgeroepen om hun huizen te verlaten. In Nara en Hiroshima zijn meer dan 30 huizen ondergelopen. Verschillende trein- en luchtverbindingen zijn onderbroken. Vanmiddag zonnig en warm van 25 graden aan zee tot 38 in het oosten. In het noordwesten is al onweer mogelijk. Vanavond worden vanaf de Franse grens onweersbuien verwacht met veel regen, hagel en windstoten. Morgen in de namiddag kans op buien in het centrum en vooral in het oosten is dan ook nog onweer mogelijk. Minder warm dan tussen 23 graden aan zee en 32 in het oosten. Dit nieuws begon met de Rode Duivels die overtuigend konden winnen tegen Nieuw-Zeeland. De bondscoach was toch geprikkeld omdat na de vorige match al enkele spelers afgeschreven werden in de media. Meer op sportza.be.
4: Clara, blijf verwonderd. Een concert in een tramdepot? Een voormalige balzaal? Of in een verborgen bibliotheek. Dit is Hide and Seek Festival. Muziek Publiek brengt artiesten van over de hele wereld naar enkele van de meest verrassende plekken in Brussel. Van 17 tot 22 augustus. Ontdek het volledige programma op muziekpubliek.be. Samen met Clara.
9: Wat kan jou troosten? Een knuffel van je lief? Of de blik van iemand anders? Of die ene noot op de piano die even alles verandert? Elkaar beloven om nooit de hoop te verliezen. Dat terwijl de wereld blijft branden, ze ook altijd blijft dansen.
4: De Single presenteert een nieuw seizoen. Be Embraced. Alle info via desingle.be. Samen met Clara.
10: Clara serveert. Met Julie van Bogaert.
7: Ja, het blijft puffen en zweten, hè. De ramen openzetten heeft nu geen enkele zin, dat weten we ondertussen wel. Dan laten we wel de frisse klank van een paar strijkers binnen. Een heel goede middag.

Een frisse duik in een concerto grosso van Arcangelo Corelli met de Academie für Alte Musik Berlin. En ook Olga Paschenko laat de muziek heerlijk klateren op haar pianoforte in dit Lied ohne Worte van Felix Mendelssohn.

Een nummer van op het album Guess Who van Olga Pashenko. Een album met pianomuziek van zowel Fanny als Felix Mendelssohn. Maar die Guess Who die had ik al verklapt natuurlijk. Dit was Felix Mendelssohn met een van zijn vele Lieder ohne Worte. Léa Desandré en Thomas Dunford die vormen een muzikaal koppel. Zij zingt en hij speelt luid. Oude muziek toch vooral, maar af en toe wagen ze zich ook eens aan een eigen nummer. Aan een echte love song, Take Me Back to You.

Blijft toch echt hartverscheurend mooi. When I am laid in earth, de sterfscène van Dido uit Dido en Aeneas van Henry Purcell. Het is een van de Songs of Passion van Léa Desandré en Thomas Dunford. Zo heet hun jongste album Songs of Passion samen met hun ensemble Jupiter. Ook een heel mooie vrouwenstem nu, sopraan Hilary Cronin. En al snel valt ook tenor Samuel Bowden in een van de Chandos anthems van Handel.

0: Allee bro, uw pizzadoos hier zomaar achterlaten. Jij toch niet?
1: En jij? Jij laat toch geen afval achter? Iedereen mooimaker, met de steun van Vlaanderen.
2: De zotste vraag van vandaag. Meneer, een vraagje?
3: Ja, maar ik kan niet veel tijd, ik ben aan het lopen.
2: Ah, sportief.
3: Ah, zeker, maar ook levensgenieter, hè.
2: Ah, dan ken je het alcoholvrije bier Sportzot.
3: Tuurlijk, er staat al eentje in de frigo klaar voor na de sport.
2: Dan laten we snel gaan. Allee, lopen.
3: Ja, dag, dag.
4: Sportzot.
5: Alcoholvrij speciaal bier. Waanzinnige smaak.
6: Clara Life.

Wauw zeg, die stem. Luciana Mancini. Ik vind haar echt geniaal in dit soort muziek. In die traditionals uit Latijns-Amerika, zoals La Martiniana. Een lied uit Mexico over de dood eigenlijk en over rouw. Over een vrouw die zegt, wanneer ik sterf, wees dan niet droevig, maar herinner je mij door te zingen. En van Mexico schuiven we op naar een ander gastland van het WK voetbal, naar de Verenigde Staten. Daar komt deze traditional dan weer vandaan.

Twee keer talent van eigen bodem. Eerst Vanessa Matthijs met een heel mooie versie van Poe Wayfaring Stranger. En daarna het duo Deseo. Dat zijn Anne van Hekken op cello en Maarten van den Bemden op gitaar in een van de Spaanse dansen van Enrique Granados. Nog een mooie combinatie nu. Traverso en pianoforte in de muziek van Bach.

Muziek van Bach voor traverso en pianoforte. Specifiek daarnaar zijn Toshiyuki Shibata en Anthony Romanyuk op zoek gegaan voor hun album J.S. Bach and Sons Flute Sonatas. Dit was van J.S. himself, een paar delen uit een suite van hem. En Johann Sebastian Bach mag ons in één moeite ook naar het nieuws van één begeleiden met zijn kantate In allen meinen Taten.

0: 1 uur, goedemiddag. VRT Nieuws met Iris van Impe. Er is opluchting na de ruime WK-overwinning van de Belgen, maar de bondscoach reageerde ook gepikeerd. En de Belgische verzekeraars zeggen dat ze vorig jaar voor meer dan 180 miljoen euro opgelicht zijn. Supporters van de Rode Duivels zijn opgelucht dat de Belgen na 2 keer een gelijkspel op het WK hun 3e en beslissende groepswedstrijd dan toch overtuigend konden winnen. De 1-5 tegen Nieuw-Zeeland werd op verschillende plaatsen in groep gevolgd, onder meer in het Bosuilstadion van Antwerp.
1: Fantastisch, hè? Eindelijk hebben we de Rode Duivels gezien die we lang willen zien. Hè? Met grinta, met aanvals. Wil, drang, fantastisch. Goeie match gespeeld.
2: Ja. Ja, Lukaku was er. Die was top, die was goed, die was geweldig. We love Lukaku,
3: ja,
2: toch?
3: We love Lukaku.
4: Ik hoop dat we dat gewoon kunnen doortrekken naar de volgende rondes.
0: En bondscoach Rudy Garcia feliciteerde zijn spelers omdat ze rustig gebleven zijn na de slechte start op het WK. Hij kon het niet appreciëren dat enkele leiders van zijn team al als oudjes afgeschreven werden. Die oudjes hebben nu geantwoord op het veld met doelpunten en assists, zegt de bondscoach.
5: Je vais vous dire tout de suite que j'ai vraiment pas apprécié qu'on les traite de has-been. Quand on a la chance d'avoir des joueurs de ce calibre là, on les encourage. Et ce soir ils ont répondu parce que 2 buts de Leandro. Un but, un assist de Kevin De Bruyne, un but de Lukaku. Voilà ce qu'on fait les vieux de la Belgique ce soir.
0: Woensdag 1 juli om 10 uur 's avonds is de 16e finale. Het is wel nog even wachten om te weten tegen wie. Belgische verzekeraars zijn vorig jaar voor zeker 181 miljoen euro opgelicht. En het zal wellicht nog veel meer zijn, want dat is nog maar het bedrag dat de verzekeraars kunnen bewijzen. Ze schatten dat de echte schade tot wel 800 miljoen euro kan oplopen. Fraudeurs gebruiken ook meer en meer artificiële intelligentie, zegt fraudespecialist Erwig Rutte van Assuralia.
6: Wat wij vooral zien is het feit dat documenten en ook beelden heel eenvoudig kunnen vervalst worden tegenwoordig. En dat die vervalsingen die we tegenwoordig zien, er zeer professioneel zijn. Vroeger moest men om een document te vervalsen heel lang geleden Tippex gebruiken. Mm-hmm. Een tijd later gaan photoshoppen, wat ook al niet iedereen kon. Maar tegenwoordig, iedereen kan een beeld vervalsen. Iedereen kan een geloofwaardig document vervalsen of een volledig nieuw vals document aanmaken.
0: Adoptie van kinderen uit het buitenland blijft bestaan in Franstalig België. In Vlaanderen wordt die buitenlandse adoptie volgend jaar definitief stopgezet na verschillende schandalen. De procedures waren niet altijd in het belang van het kind en soms was er sprake van fraude en kinderontvoering. Om dat te voorkomen verstrengt de Franse gemeenschap wel de procedures. En er komt ook een evaluatie van alle landen waarmee samengewerkt wordt. De Vlaamse regering heeft bijna 300 hectare voorlopig vastgelegd als nieuwe watergevoelige open ruimtegebieden. Dat wil zeggen dat er niet meer op gebouwd mag worden om het risico op wateroverlast te beperken. Het gaat om open gebieden waar nog geen woningen staan, maar het wel soms bouwgrond is. Volgens hydroloog Patrick Willems is het ook voor de eigenaars beter dat die beslissing nu gemaakt wordt.
7: Je begrijpt wel, als dat overstromingsgevoelige gebieden zijn, dan ja, gaan de mensen daar sowieso problemen gaan krijgen, mocht men daar gaan bouwen. En dan is het uiteraard het beste om hier naar een functiewijziging te gaan. En dat is wat men hier nu doet. Maar er gaat sowieso veel meer nodig zijn in de toekomst. Dus de klimaatverandering geeft aan dat je toch wel vaker met heel intense regenval en lange droge periodes te maken hebt. En dan moet je dus nog veel extra en bijkomende gebieden gaan inschakelen.
0: Er zijn ook natuurgebieden en landbouwgronden bij die hun functie gewoon kunnen behouden. Bahrein zegt dat het opnieuw is aangevallen door Iraanse drones. Dat gebeurt nadat de Verenigde Staten vannacht aanvallen hebben uitgevoerd op Iran. Vera de Vos, het lijkt erop dat de onderhandelingen tussen Iran en de VS onder druk komen te staan.
8: Ja, voor de vredesonderhandelingen is het geen goed nieuws. Dat zegt ook de minister van Buitenlandse Zaken van Bahrein, die Iran ervan beschuldigt het staakt het vuren te willen opblazen. Met de droneaanval reageerde Iran op eerdere Amerikaanse aanvallen op Iraanse raketopslagplaatsen en radarinstallaties vannacht. Intussen is er ook een olietanker geraakt in de straat van Hormuz door een onbekend projectiel. Wie daarachter zit is niet duidelijk. Er zijn geen slachtoffers, maar er is wel schade aan het schip. En net vandaag kondigt Iran aan dat de vluchten tussen Teheran en Dubai vanaf 1 juli zullen hervatten. Maar het is dus afwachten of de toestand niet opnieuw escaleert.
0: Dankjewel, Veerle. Twee tropische stormen zijn op weg naar Japan. Nu al wordt het westen van Japan getroffen door zware regen. Meer dan 2 miljoen mensen zijn opgeroepen om hun huizen te verlaten. In Nara en Hiroshima zijn meer dan 30 huizen ondergelopen. Verschillende trein- en luchtverbindingen zijn onderbroken. Het weer vanmiddag zonnig en warm, 25 graden aan zee tot 38 graden in het oosten. In het noordwesten is al onweer mogelijk. En vanavond komen er vanaf de Franse grens onweersbuien met veel regen, hagel en windstoten. Morgen in de namiddag kans op buien in het centrum en vooral in het oosten is dan ook onweer mogelijk. Minder warm wordt het wel, tussen 23 graden aan zee en 32 graden in het oosten. Dit nieuws begon met de Rode Duivels die overtuigend konden winnen tegen Nieuw-Zeeland. De bondscoach was toch geïrriteerd omdat na de vorige matchen al enkele spelers afgeschreven werden in de media. Meer op sportza.be.
3: Clara, blijf verwonderd. Clara serveert met Julie van Bogaert.
9: Tot 38 graden, zeg, alstublieft. Ja, het is het soort weer waarbij je al van de minste inspanning buiten adem raakt. Niet zo handig als je trompet speelt en aan een concerto moet beginnen waarin je al meteen flink mag uithalen.

violiste Isabelle Faust op haar Telemann-album. Vooral vioolconcerto's op dat album, maar zo net kreeg ze gezelschap van een trompetist en een cellist, van Ute Hartwig en Katharina Litschig, in een concerto voor viool, trompet, cello, strijkers en basso continuo. Viool samen met altviool nu in de Sinfonia Concertante van Wolfgang Amadeus Mozart.

11 minuten pure verstilling. Met flink wat melancholie ook. In het Andante uit de Sinfonia Concertante van Wolfgang Amadeus Mozart. Met Julien Chauvin op viool, Amihai Gross op altviool en Le Concert de la Loge. Op naar de stille Kempen nu, naar Pullen, een deelgemeente van Zandhoven. Schrijver Bart Ruislink is daar vandaan, ook tv-maker Tom Leenaerts. En meer dan waarschijnlijk ook Johannes Pulois, polyfonist uit de 15e eeuw. Dit is een prachtig lied van hem, La Bonté du Saint-Esprit.

Bijzonder, hè? Stella Splendens. Er zit ergens een oude ziel in uit de 14e eeuw, maar het is nieuwe muziek van Michel Bichelia en Didier François van op hun album La Rinascita, de wedergeboorte of de renaissance. Echo's van eeuwen geleden die vandaag opnieuw geboren worden. Maar dit komt echt recht uit de renaissance, zonder omwegen, van aan het hof van Karel V.

Muziek uit de tijd van Karel de Vijfde, begin 16e eeuw. De man was bij leven al obsessief bezig met het plannen van zijn eigen begrafenis. En Simon-Pierre Bestillon, dirigent van La Tempête, die is in die obsessie meegegaan. Hij heeft een imaginaire dodenmis samengesteld met muziek die keizer Karel graag hoorde, zoals El Fuego van Matteo Flecha, van op het album Bomba Flamenca, onlangs nog maar een keuze van Clara. En dat geldt ook voor het album dat Florian Heijrik pas uitbracht met Il Gardellino, met daarop symfonia's van Christoph Graupner.

Il Gardellino, onder leiding van Florian Heijerik, met een symfonia van Christoph Graupner. En het leven kan toch soms raar lopen, want Christoph Graupner die kreeg op een gegeven moment een nieuwe job aangeboden, maar door omstandigheden kon hij die niet aanvaarden. Dan hebben ze dan maar iemand anders gevraagd of hij het zag zitten. En zo is Johann Sebastian Bach kantor geworden aan de Thomaskirche in Leipzig. Een concerto voor luid van Jacob Friedrich Kleinknecht, een componist uit Ulm. Mooi stadje in het zuiden van Duitsland, aan de oevers van de Donau. Een leuke tussenstop op weg naar Oostenrijk of Italië, ik zeg het maar. Wat je ook van plan bent, maak er een mooie zomer van. En maak er nu eerst een mooie namiddag van, met straks de mooiste platen van het voorbije seizoen in de keuze van Clara met Carlo.

0: Twee uur goedemiddag, VRT Nieuws met Iris van Impen. In Schaarbeek zijn afgelopen nacht twee mensen gewond geraakt bij een schietpartij. Eén slachtoffer werd geraakt door een kogel in het been. Een tweede slachtoffer kon zelf naar het ziekenhuis gaan. Geen van beiden is in levensgevaar. Het parket voert een onderzoek. Verzekeraars in ons land zijn vorig jaar voor zeker 181 miljoen euro opgelicht. Maar de echte schade ligt vermoedelijk nog veel hoger. Zo'n 800 miljoen euro fraude per jaar. Dat blijkt uit cijfers van Assuralia, de koepel van verzekeringsondernemingen. Fraudeurs gebruiken ook steeds vaker artificiële intelligentie. Daarmee kunnen mensen van alles in scène zetten, zegt fraudespecialist Erwig Rutte van Assuralia.
1: Bijvoorbeeld een woningdossier waarbij een brandschade of een waterschade is, waarbij het heel gemakkelijk is van een foto van uw eigen keuken bijvoorbeeld te nemen en aan AI te vragen van, kunt je voor mij hier eens een waterschade op dat beeld zetten, en dat beeld wordt dan doorgestuurd naar de verzekeraar.
0: De Vlaamse regering heeft bijna 300 hectare voorlopig vastgelegd als nieuwe watergevoelige open ruimtegebieden. Dat wil zeggen dat er niet meer opgebouwd mag worden om het risico op wateroverlast te beperken. Het gaat om open gebieden waar nog geen woningen staan, maar het wel soms bouwgrond is. Volgens hydroloog Patrick Willems is het ook voor de eigenaars beter dat die beslissing nu gemaakt wordt.
2: Je begrijpt wel, als dat overstromingsgevoelige gebieden zijn, dan gaan de mensen daar sowieso problemen gaan krijgen, mocht men daar gaan bouwen. En dan is het uiteraard het beste om hier naar een functiewijziging te gaan. En dat is wat men hier nu doet. Maar er gaat sowieso veel meer nodig zijn in de toekomst. Dus de klimaatverandering geeft aan dat je toch wel vaker met heel intense regenval en lange droge periodes te maken hebt. En dan moet je dus nog veel extra en bijkomende gebieden gaan inschakelen.
0: Er zijn ook natuurgebieden en landbouwgronden bij die hun functie gewoon kunnen behouden. Bahrein zegt dat het opnieuw is aangevallen door Iraanse drones. Dat gebeurt nadat de Verenigde Staten vannacht aanvallen hebben uitgevoerd op Iran. En dat kan gevolgen hebben voor de onderhandelingen tussen Iran en de VS, legt Veerle de Vos uit.
3: Voor de vredesonderhandelingen is het geen goed nieuws. Dat zegt ook de minister van Buitenlandse Zaken van Bahrein, die Iran ervan beschuldigt het staakt het vuren te willen opblazen. Met de droneaanval reageerde Iran op eerdere Amerikaanse aanvallen op Iraanse raketopslagplaatsen en radarinstallaties vannacht. Intussen is er ook een olietanker geraakt in de straat van Hormuz door een onbekend projectiel. Wie daarachter zit is niet duidelijk. Er zijn geen slachtoffers, maar er is wel schade aan het schip. En net vandaag kondigt Iran aan dat de vluchten tussen Teheran en Dubai vanaf 1 juli zullen hervatten. Maar het is dus afwachten of de toestand niet opnieuw escaleert.
0: Het weer vanmiddag zonnig en warm, 25 graden aan zee tot 38 in het oosten. In het noordwesten is al onweer mogelijk. Vanavond komen er vanaf de Franse grens ook meer onweersbuien. Meer in de app van VRT Nieuws.
4: Clara, blijf verwonderd. De keuze van Clara. Met Carlos Gio.
5: Goedemiddag, welkom. We zijn toe aan de laatste keuze van Clara van dit seizoen. Julie Mozart en ik hebben makkelijk een paar honderd albums bijeengesprokkeld en beluisterd. Maar welke albums blijven nu bovendrijven en ons bekoren? Hoog tijd dus om de beste albums van de afgelopen tijd op een rijtje te zetten. Zet je schrap en embarquez-vous.

Nu de zomervakantie begonnen is, kan een boottochtje nog zo plezant zijn. Embarquez-vous van Benjamin Godard met tenor Cyril Dubois en Brussels Philharmonic onder leiding van Pierre Dumoussault. Terug te vinden op So Poétique, het recente album van Cyril Dubois. En dat is een keuze van Clara. En die titel kreeg ook het recente album van Olga Pashenko en Il Gardellino. Zij werkt volop toe aan een kleine mijlpaal in haar carrière. Want Olga Pashenko wil alle pianoconcerto's van Mozart opnemen op historische instrumenten. Of toch kopieën van instrumenten uit de tijd van Mozart. Olga Pashenko aan de pianoforte in het 18e pianoconcerto van Mozart. Het derde deel daaruit.

De finale uit het 18e pianoconcerto van Mozart met Olga Paschenko aan de pianoforte samen met Il Gardellino. Peter Whelan was jarenlang fagotspeler bij Orchestra of the Age of Enlightenment, maar de laatste tijd is hij vooral artistiek leider van Irish Baroque Orchestra en het koor dat erbij hoort. In de eerste jaren van hun samenwerking lag de focus vooral op minder bekende componisten die een link hadden of hebben met Dublin. Maar, zegt hij, er is toch wel één meesterwerk uit de klassieke muziek dat een klein beetje Iers is, en dat is de Messiah van George Frideric Handel. De wereldpremière was een benefietconcert in de stad Dublin. De afgelopen jaren speelden ze vaker de Messiah van Handel. Het blijft dan ook een publiekslieveling voor vele bezoekers. En die vroegen dan vaak achteraf na zo'n concert van: ja, meneer Whelan, heeft u ook een opname van dat werk? Want we willen dat toch ook eens thuis beluisteren met al uw prachtige muzikanten. Wel, eindelijk kan hij al die mensen geruststellen, want er is nu een opname. En dan wel nog een heel bijzondere, met een heel beperkte bezetting. Geen gigantisch koor of orkest voor deze opname. Nee, een kamermuziekensemble met 13 zangers. En dat is inclusief de solisten die niet alleen hun solopartijen zingen, maar dus ook een stapje achteruit zetten, letterlijk dan, om mee te kunnen zingen in de koormomenten van de Messiah van Handel.

Kyoto, dans la brume, muziek van R.L. Besson, zij op trompet en Lionel Suarez op accordeon. In de keuze van Clara leerden we ook de muziek van Armande de Polignac beter kennen. Ze trouwde met een graaf en ze hadden de afspraak dat zij aan haar muziekcarrière mocht bouwen en werken en dat ze dat wel echt kon doen onder haar eigen naam en dus niet onder een mannelijk pseudoniem zoals dat vaker gebeurde in de romantiek. Ze moest weliswaar opboksen tegen vooroordelen, tegen het patriarchaat en de muziekpers. Zo ging dat helaas in die tijd tegenover vrouwelijke muzikanten en componisten. En ja, naar eigen zeggen werkte ze wel dag in dag uit, dus ze was wel aanwezig in het muziekleven. Maar ondanks alles raakte Armande de Polignac toch ja, vergeten na haar dood. Redelijk snel ook in de jaren 60 was haar muziek zo goed als weggeveegd uit de muziekgeschiedenis. Haar muziek wordt amper opgenomen, maar we moeten toch ergens beginnen in die revival van haar muziek. En waarom ook niet met haar pianomuziek?

Het tweede deel uit Cloche, ofwel Klokken, van Armande de Polignac. En dat was een duet tussen Bruno Beltoise en João Costa Ferreira. Een stuk voor piano vierhandig. Vasilena Serafimova en Quatuor Arteo bundelen de krachten voor hun arrangement van de zomer van Antonio Vivaldi. En dat is dus een strijkkwartet met een marimba-speler.

0: De zomer met Vasilena Serafimova op marimba en Quatuor Ardeo, muziek natuurlijk van Antonio Vivaldi.
1: Clara, blijf verwonderd.
0: We maken kennis met Nobuyuki Tsuji, de eerste Japanner die ooit de Van Cliburn Competition won. En dat is niet alleen het enige bijzondere van deze kerel. Hij is ook nog eens blind geboren, ook al zal hij dat niet graag horen dat ik dat luid op zeg. Want hij hoopt vooral dat iedereen hem gewoon een pianist noemt, zonder die beperking er steeds bij te vermelden. Hoe dan ook bepaalt het wel grotendeels dat leven en die carrière van Nobuyuki Tsuji. Want zo reist hij altijd met twee managers rond en een tolk om hem te helpen tijdens interviews. Dat is de praktische kant van het verhaal. Maar ook op muzikaal vlak heeft dat wel heel wat invloeden. Als hij nieuw repertoire wil instuderen, dan moet hij altijd een partituur vinden in brailleschrift. Die zijn best wel moeilijk te vinden. En als hij nieuw repertoire wil instuderen, dan gebruikt hij zijn linkerhand om de noten te lezen en de andere om passages in te studeren. Een andere manier om muziek in te studeren is naar opnames luisteren. En dat heeft hij waarschijnlijk ook gedaan voor de derde pianoconcerto van Sergei Rachmaninov, waar toch ondertussen heel wat opnames van zijn op de markt. Nobuyuki Tsuji in het openingsdeel uit dat pianoconcerto met Royal Liverpool Philharmonic Orchestra en dirigent Domingo Hindoyan.

En dat is nog maar het begin van die bergbeklimming. Het derde pianoconcerto van Sergei Rachmaninoff, het openingsdeel, met Nobuyuki Tsuji en Royal Liverpool Philharmonic Orchestra onder leiding van Domingo Hindoyan.

Even genieten van de zon in Sunshower met Cecile McLaurin-Salvant, muziek van Kenny Barron, die begin deze maand nog zijn 83ste verjaardag vierde. Straks in de keuze van Clara het canto ostinato van Simeon ten Holt en een luid concerto van Johan Ludwig Kreeps komt er zo meteen aan na deze muziek van Barbara Strozzi.

Evangelina Mascardi in een luid concerto van Johann Ludwig Krebs met Estrovagante en Riccardo Doni. Johann Ludwig Krebs was een privéleerling van Johann Sebastian Bach en aan het einde van dit uur is er nog zijn Johannespassie met Pygmalion. In 2024 dook het plots op in de Clara Top 100, maar vorig jaar was het weer weg. Hopelijk zal u het in het najaar weer in de lijst stemmen. Dit Canto Ostinato van Simeon ten Holt, nieuwe opname met Sandbox Percussion en het Metropolis Ensemble.

Een boodschap voor professionals die geen tijd te verliezen hebben. Time is money. Met de megastock deals is de Ford Transit Custom nu onmiddellijk leverbaar uit voorraad met tot wel 11.000 euro korting. Maak snel een afspraak bij Ford-verdeler. Info en voorwaarden op Ford.be. Ford. Clara Live.

Als u meer wil weten over dit canto ostinato van Simeon ten Holt, dan is er één oplossing in de buurt en dat is Eerste Hulp bij Klassiek, de podcast van Sander en Clara. Elke week bespreken ze één topstuk uit de klassieke muziek en dat canto ostinato was al in het eerste seizoen aan bod gekomen. Alle afleveringen van de podcast vindt u op VRT Max. Het is het ideale zomerse luistervoer voor de komende maanden, want dan heeft u ook de tijd om eens al die muziekstukken volledig te beluisteren. Dit is de Belgische groep Kin Gayo met To You Someday.

Kin Gayo met To You Someday. Vorige zomer speelden ze dat nummer nog op Gent Jazz en dat filmpje kan u op YouTube terugvinden, mocht u geprikkeld zijn door die heerlijke muziek uit dat prachtige debuutalbum Tsuki. Pig Malion en Raphaël Pichon bereiden zich momenteel voor op het festival in Aix-en-Provence in Zuid-Frankrijk. Want vanaf volgend weekend spelen ze daar het Requiem van Mozart 5 keer. Een echte reeks wordt het daar in een regie van Romeo Castellucci. Niet zo lang geleden kwam hun versie van de Johannespassie van Johann Sebastian Bach uit. En daar gaan we nu van genieten.

Ying Fang met Zerfließe meine Herze, een fragment uit de Johannespassie van Johann Sebastian Bach met Pygmalion en Raphaël Pichon als dirigent. We gaan naar het nieuws van 4 uur met deze vioolsonate van Ludwig van Beethoven, Alena Baiva op viool en aan de piano Vadim Korodenko.

0: blijf verwonderd. Wat kan jou troosten? Een knuffel van je lief? Of de blik van iemand anders? Of die ene noot op de piano die even alles verandert? Elkaar beloven om nooit de hoop te verliezen. Dat terwijl de wereld blijft branden, ze ook altijd blijft dansen.
1: De Single presenteert een nieuw seizoen. Be Embraced. Alle info via desingle.be. Samen met Clara.
0: De keuze van Clara. Met Carlos Gio.
2: Goedemiddag, welkom. Heel fijn dat u bij ons bent. In het komende uur van De Keuze van Clara zingt Fleur Strijbos een lied van Robert Schumann, Piotr Andrzejewski aan de piano met muziek van Johannes Brahms en Lady Lynn brengt een cover van Night Air van Jamie Woon. Eerst gaan we de barokke tour op met Il Gardellino en Florian Heirik.

Dirigent Florian Heyrick mag je met gemak de Belgische ambassadeur noemen van de muziek van Christoph Graupner. Hij is ook de centrale componist op zijn nieuwe album met Il Gardellino en zijn ensemble Sidonia Barocca. Sinfonia's van Graupner, het is zeker de moeite waard op dat album, want het is ook een keuze van Clara. Een avondje Parijs klonk nog nooit zo zwoel en romantisch als bij Roberto Fonseca en Vincent Segal met Soul Kiss op hun recente album Nuit Parisienne à la Vanne.

De mystieke kracht van de nacht in Night Air, een prachtig nummer van Jamie Woon, hier gezongen door Lady Lynn met haar muzikanten van The Magnificent Seven, terug te vinden op Midnight Sun. Piotr Andrzejewski komt met een opvallend nieuw album. Hij heeft deze keer zijn ogen laten vallen op de pianomuziek van Johannes Brahms en dat lijkt misschien heel banaal, want een pianist die pianomuziek van Brahms opneemt, dat is niet zo gek. Maar Andrzejewski heeft amper muziek van Johannes Brahms opgenomen in zijn carrière. Eind jaren 90 heeft hij dat één keer gedaan, de vioolsonates van Brahms met Victoria Mulova op viool. Maar tijdens de coronapandemie luisterde hij naar pianomuziek van Brahms en toen besefte hij, die muziek moet ik dringend eens opnemen, want ik ben opnieuw binnengezogen in die muzikale wereld van Johannes Brahms.

Twee talenten van eigen bodem, sopraan Fleur Strijbos en Babette Kraans aan de piano voor een lied van Robert Schumann. Raphaël Fey was vorige maand nog panellid van Katelijne Boon en Nicole van Opstal op de Koningin Elisabeth-wedstrijd voor cello, want hij is nu eenmaal een cellist. Maar hij is ook dirigent en onlangs stond hij nog in een opnamestudio een nieuwe cd voor te bereiden met een symfonie van Joseph Haydn en het dubbelconcerto van Felix Mendelssohn. Iets om naar uit te kijken bij dat label Evil Penguin Classic. Raphaël Fey is ook kamermuzikant en hier speelt hij samen met het Karski-kwartet strijkquintetten van Luigi Boccherini.

0: De mooiste tijd van het jaar?
1: Dat is de festivalzomer.
0: Geen ticket voor Rockwerchter en wil je toch gaan? Blijf dan vooral luisteren naar Studio Brussel.

Het tweede deel uit de vijfde symfonie van Felix Mendelssohn met Gewandhausorkest Leipzig en dirigent Andries Nelsoons. Het zit in een mooie integrale bij Deutsche Grammophon. 7 cd's met alle symfonieën van Felix Mendelssohn, maar ook met zijn 2 oratoria's die volledig afgewerkt zijn, Elijah en St. Paul. Bijzondere verzamelbox om in huis te halen. Straks rond 5 uur trekken we onze warmste jas aan voor dat vioolconcerto van Jean Sibelius. Want kippenvel krijgen we niet alleen van die Finse muziek, maar ook van de uitvoering met solist Ava Bahari. Eerst een dubbele portie Franz Schubert met bariton Samuel Hasselhorn en Amil Bouchakiewicz aan de piano om te beginnen.

Bariton Samuel Hasselhorn met Alinde van Franz Schubert, Amil Bouchakiewicz aan de piano. Schubert was dit seizoen goed vertegenwoordigd in de albums van de week in de keuze van Clara, want ook zijn kamermuziek kreeg een fantastisch nieuwe opname dankzij Trio Moreau. Dat zijn drie broers uit Parijs, David, Edgar en Jérémy, en zij spelen hier het rondo uit het eerste pianotrio van diezelfde Franz Schubert.

Trio Moreau met het rondo uit het eerste pianotrio van Franz Schubert. Dan een full circle moment voor de Zweedse violist Ava Bahari. Ze groeide op in Göteborg en nu heeft ze een eerste concertoalbum uit met dat symfonisch orkest van Göteborg, de stad dus, waar ze opgroeide. Ze kent het orkest door en door, ze kent de muzikanten ook door en door. Ze ging vaak naar hun concerten. En zo kende ze natuurlijk niet alleen de muzikale stijl van het orkest, maar ook de persoonlijkheden, de vele mensen achter al die instrumenten. Samen met dirigent Santtu Matthias Rauvali nam ze het vioolconcerto van Jean Sibelius op. Een vioolconcerto dat haar na aan het hart ligt, want het was een van de eerste grote concerto's die ze speelde op het podium toen ze 10 of 11 jaar was. Hier is ze toch wel iets ouder, Ava Bahari, in deze opname van het vioolconcerto van Jean Sibelius.

En zo zitten we ruim in het laatste uur van de keuze van Clara van dit seizoen met het vioolconcerto van Jean Sibelius. Ava Bahari, violist-solist in deze opname met het Symfonisch Orkest van Göteborg onder leiding van Santu Matthias Rauvali. Eind dit jaar wordt ze 30, die jonge solist Ava Bahari. Nina van Hoenakker is een van onze oud-twintigers hier bij Clara en ze bracht recent ook haar debuutplaat uit. Ze kiest resoluut voor hedendaagse cellomuziek en met de meeste componisten werkt ze trouwens nauw samen aan nieuwe composities, zoals bij deze Eden Lansdale.

0: Met de Superplusdienst van Delhaize gaan we...
1: Promo koken?
2: Ik dacht van chili con carne.
0: Wel, ons varkens- en kalfsgehakt is nu één schaaltje kopen plus één gratis.
2: Dat wordt chili con serieus veel carne.
0: Koken en besparen doe je met de Superplusdeals van Delhaize.

play. Let the music play. My birthday and cake. Like birthday.

Ja, België en regen, daar kunnen wij een boompje over opzetten, maar Nana Ossei moppert niet. Hij schreef er gewoon een mooi nummer over Belgium en rain. De kwetsbaarheid van bloemen, het is een prachtige metafoor in romantische liederen, maar ook jazzmuzikanten zien wat in dat beeld. Oud-twintiger Haroun Iqbal bijvoorbeeld. Voor zijn nieuwe album, Oh Innocent Heart, schreef hij ook dit Wilting Tulips.

Ik Novara met Wilting Tulips, Oh Innocent Heart, verscheen bij Werf Records. Dit is nog zo'n topper onder de twintigers van vorig jaar, zangeres Anaïs Vijgen.

Ekki met een lied van Yves Montand, Anaïs Fijn gezong Amour, mon cher amour. De keuze van Clara gaat op vakantie, maar vanaf september zijn we helemaal terug om u mee te nemen doorheen de nieuwe releases en albums. Veel plezier vanavond met Clara in concert, want dan neemt Sylvia Broekaert u mee naar de wonderlijke wereld van Carmen van Georges Bizet. Recent is er een live opname uitgebracht vanuit de opera van Versailles. En dat gaan we voluit van genieten. Veel plezier zometeen ook met Caramba en Nicky Aerts. Maak er een mooie zomer van.

0: 6 uur, goedenavond. VRT Nieuws met Iris van Impe. In Parijs zijn al meer dan 100 hittedoden geteld op 24 uur. En ook bij ons worden spoed- en hulpdiensten overspoeld met patiënten die last hebben van de hitte. In Parijs zijn gisteren in 24 uur tijd 109 mensen gestorven door de hitte. Dat meldde de Franse publieke omroep France Info. Normaal gezien vallen er in de Franse hoofdstad deze tijd van het jaar dagelijks zo'n 7 doden door de hitte. Koen Braakman, 109 nu, dat is wel heel veel.
1: Ja, dat is bijzonder veel. En die 109 doden, moet je weten, dat zijn er nog mensen die thuis overleden zijn of ergens buitenshuis, maar dus niet in een ziekenhuis. Die oversterftecijfers van ziekenhuizen zijn er nog niet. Maar het is ook in de ziekenhuizen in Parijs bijzonder druk. Het aantal oproepen naar het noodnummer is vorige week bijna verdubbeld, dus dat belooft ook al niet veel goeds. Nu, er is wel beterschap op komst, zij het nog niet meteen. Vandaag is het in Parijs voor de 10e dag op een rij meer dan 35 graden. En dat is volgens de krant liever Le Parisien niet eerder gebeurd sinds het begin van de metingen in 1947. Gisteren werd zelfs 39 graden bereikt. Vanaf morgenavond zou het in Parijs en ook elders in Frankrijk wat minder warm moeten worden.
0: Dank je, Koen. En door de hitte is het ook bij ons druk in ziekenhuizen en op hulpdiensten. Noodnummer 112 kreeg gisteren ruim 11.000 oproepen. Dat is bijna de helft meer dan normaal op één dag. Daardoor kunnen enkele spoeddiensten de toestroom aan patiënten amper verwerken. Minister van Volksgezondheid Van den Broeke vraagt om het noodnummer 112 alleen te bellen als het om een echt noodgeval gaat.
2: Het is niet zo dat je, als je je even minder goed voelt, zeker als je jong bent, dat je meteen naar een ziekenhuis moet. Het is wel verschillend. Iemand die ouder is, zeker een bejaard iemand, die onwel wordt, iemand die een ziektegeschiedenis heeft, die een hartprobleem heeft, dat is iets anders natuurlijk. Dus ik wil zeker niet zeggen dat mensen, als ze ongerust zijn, geen beroep mogen doen op hulp.
0: Hij herhaalt ook de oproep om voldoende water te drinken, geen grote inspanningen te doen en alcohol te vermijden. Op de weide van Werchter is het ook puf bij deze temperaturen. Meer dan 47.000 festivalgangers trotseren daar vandaag de hitte voor het dagfestival Werchter Boutique. Op de line-up staan onder meer Pommelien Thijs, Pitbull en Katy Perry. Het festival nam maatregelen om de bezoekers te beschermen. Een verslag door Lonne van Erp.
3: Mag ik jullie horen voor Pommelien Thijs?
4: Het zweet druppelt hier van de gezichten, maar het enthousiasme is nog steeds heel groot. De festivalgangers hebben zich dan ook zo goed mogelijk aangepast aan de hitte.
5: Een petje, veel drinken en een waaiertje.
4: Het festival heeft meer schaduwplekken voorzien, maar die zitten wel stampvol. Daarnaast zijn er watervernevelaars, gratis zonnecrème en aan de toiletten staat een lange rij, maar blijkbaar niet voor de wc's.
6: Nee, het is voor water. We hebben allemaal heel grote dorst. En er is wel weinig water voorzien om op te vullen.
7: We zagen hier waar de waterbijstand was, dus misschien is dat een werkpuntje, maar voor de rest is het allemaal prima, vind ik.
4: Even lag het systeem om online bonnetjes te kopen plat, maar die problemen zijn nu van de baan.
8: Wat gaan jullie drinken vandaag?
9: Water.
4: Enkel water?
9: Ik denk het wel. Momenteel is hydratatie key.
10: Geef mij alles op niet.
11: Sowieso alcoholetjes, maar gewoon een beetje zebra drinken. Tegenwoordig zijn we verstandig geworden.
0: In Venezuela wordt nog altijd gezocht naar overlevenden van de dubbele aardbeving van afgelopen woensdag. Teams uit het buitenland zijn intussen aangekomen op de plek van de ramp om mee te helpen. Volgens de Verenigde Naties zijn 7 miljoen mensen getroffen. Tot nu toe zijn al 920 doden geteld. Maar er zijn nog tienduizenden vermisten. Vele de Vos.
12: Na uren graven halen reddingswerkers een vrouw levend van onder het puin.
13: Señora, ¿cómo es su nombre?
14: Francisca González.
13: Francisca González.
12: Francesca González lag meer dan 2 dagen onder de brokstukken van haar ingestorte huis. Omdat de Venezolaanse overheid het op veel plekken laat afweten, zijn inwoners met de moed der wanhoop zelf op zoek naar overlevenden. Met weinig meer dan houwelen, een drillboor en blote handen. Als iemand levend wordt teruggevonden, klinkt er applaus. Intussen komen gespecialiseerde reddingsteams met speurhonden aan uit heel de wereld. Alleen als het stil is, kunnen ze de kreten van overlevenden horen.
15: Silencio!
12: Silencio! Intussen worden ook de ziekenhuizen overspoeld door gewonden. 3 dagen na de ramp slapen vele Venezolanen nog op straat.
0: In de Formule 1 start George Russell van op de polepositie voor de Grote Prijs van Oostenrijk morgen. In de kwalificaties was de Brit van Mercedes sneller dan de twee Ferraris van Charles Leclerc en Lewis Hamilton. WK-leider Kimi Antonelli start morgen van op plaats 4. Viervoudig wereldkampioen Max Verstappen crashte tijdens de kwalificaties, maar zonder veel erg. En in Bredene is vandaag de 25e verjaardag gevierd van het eerste en enige naaktstrand van ons land. Het ligt aan een kleine strook strand op de grens met De Haan, afgelegen van de andere stranden en bebouwing. Zo is er geen inkijk van nieuwsgierigen mogelijk. Deze mensen vertellen waarom ze de plek destijds zijn beginnen op te zoeken.
8: Ik ga nooit naar een strand waar ik met een spannende broek moet enzovoort. Het idee van vrijheid.
13: Je zegt vraag, hoe wil de wind voelen? De zon? Ja? We moeten meer remmen. Genieten van kleine dingen.
0: Vanavond en vannacht kunnen er onweersbuien vanaf Frankrijk over ons land trekken met veel regen, wind en hagel. Die minima schommelen tussen 18 en 23 graden. Morgen eerst droog en zonnig. Na de middag vergrote kans op buien en onweer, vooral in het oosten. Tot 32 graden nog. Vanaf maandag zon en wolken en aangename maxima rond 25 graden. We begonnen met Parijs, waardoor de hitte op één dag meer dan 100 doden geteld zijn. Ook bij ons zien ze op de spoeddiensten veel meer mensen die kampen met problemen door de hitte en is het opvallend druk bij het noodnummer 112. Meer op vrtnieuws.be.
15: Clara, blijf verwonderd. Caramba, met Nicky Aerts.
16: Goedenavond, het is zaterdagavond, iets over 6 uur. En dat is al geruime tijd, karambatijd. Welkom.

Summertime van George en Ira Gershwin in de versie van Danny Klein met Sal La Rocca op contrabas, William Leconte aan de piano, Bruno Castellucci op drums en Tim de Jonge op trompet. Ray Barreto en zijn band nu met de Cubaanse zanger Willy Garcia.

Uit El Rey Criollo, The King of Creole. Ray Barreto samen met Willy Garcia en Rareza en Guajira. Uit diezelfde plaat uit 1966 is dit Salsa y Dulzura.

Chegache, Sodage, Andrea Motis met dat wereldberoemde nummer van Antonio Carlos Jobim en Vinicius Mendonça. We kleden ons op en gaan naar de Kattenklap voor The Mooch.

Uit de Kattenklap, de film over de befaamde Kattenklap in Harlem, New York in de jaren 2030 was dat The Mooch. Op dezelfde soundtrack staat ook de Kattenklap Stamp.

Uit de Cut & Club Original Motion Picture Soundtrack. Uit bij Geffen Records uit 1984. Het was een film die Francis Ford Coppola maakte. Met een indrukwekkende cast met onder andere Diane Lane, Richard Gere en Nicolas Cage. De Cut & Club floreerde vooral in de jaren 20 en 30 van de vorige eeuw. Het moment waarop naast de Cut & Club stamp ook de Charleston helemaal in zwang was.

Louis Armstrong and his All-Stars met When It's Sleepy Time Down South. Met een enthousiast goeie avond iedereen. Nog eens Louis Armstrong, maar dan nu in het gezelschap van Ella Fitzgerald en samen met de Russell Garcia Orchestra en I Got Plenty of Nothing.

violiste Leila Josefovic en pianist John Novacek met een bewerking van Summertime and A Woman is a Sometime Thing van George Gershwin. The First Lady of Song nog maar eens nu met Big Boy Blue samen met The Mills Brothers.

0: Here's your money.
1: Here's your money. Fats Waller doet alles volgens het boekje. Geen geflirt, op tijd thuis, ain't misbehaving. Tijd voor een samba.

Silvio Caldas met een samba. Gitarist Fabiano do Nascimento maakt een album samen met het Vitor Santos Orchestra Villa. Wij laten u daaruit twee nummers horen. Eerst een bewerking van prelude nummer 5 van Ettore Villa-Lobos en daarna een eigen compositie.

Fabiano do Nascimento met O Tempo Foi O Moi Mestre. De tijd was mijn leermeester, vrij vertaald, begeleid door het Vitor Santos Orchestra. We blijven in Brazilië.

Philip Catherine. En Roman op gitaar met het themalied uit de film Le Dîner de Cons uit 1998, waarvoor Vladimir Kosma de muziek schreef. We geven het muzikale estafettestokje door aan accordeonist Gus Viseur in zijn orkestra.

0: Scat et valser one more doc. Comme un souffle dévoyé, une poussée d'envie. Accroche au cœur, thank you, Viseur.
1: Twee keer Gus Viseur, één keer met orkest en één keer zonder, maar wel met André Mainviel en Flambée Montalbanaise. Heeft er iemand zin in een wals? Ik kan nog wel.

Rose Murphy met hoorbaar genoegen aan de piano en Major Holly op contrabas met de Jitterbug Waltz. Die klinkt vervolgens zo als Miles Davis en Michel Legrand zich ermee inlaten.

Het Michel Legrand Orkestre, onder leiding van Michel Legrand, samen met Miles Davis en de Jitterbug Waltz van Fats Waller. David Grisman en Martin Taylor speelden in 1996 live at Wigmore Hall en haalden toen alles uit de kast met El Cumbanchero, het feestbeest van Rafael Hernandez.

Ja, oh boy. We schakelden nog een versnelling hoger, zonder enige waarschuwing dan nog wel, met de Afro-Cuban All-Stars en Pio Mentiroso. Na al dat muzikale geweld komt Sylvia Perez-Cruz als geroepen voor dit Belén. Laat ze zich begeleiden door het Javier Colina Trio.

Tres Palabras, Bobby Hutcherson op marimba. Kenny Garrett op alt-saxofoon. Jerry Allen op piano. Al Foster op drums. En Christian McBride op contrabas. Nog meer marimba en een heerlijk ritme. Met het trio Ivoire en Turbulenzen van pianist Hans Loedeman.

trio Ivoire zijnde. Aan de piano Hans Loedeman, op marimba Ali Keita en op percussie Christian Tomé. Resurrection. Al doen wij hier nu wel de deur dicht. Fijne avond nog met Clara en met elkaar. Bye.

0: Het is 8:00, een heel goeie avond, 14 nieuws met Alain de Korte. Het Brusselse muziekfestival Couleur Café wordt stilgelegd door de onweersdreiging vanavond. De concerten voor vanavond zijn afgelast en alle bezoekers moeten het festivalterrein verlaten. Ook de camping moet volledig ontruimd worden. De organisatie deed de aankondiging een uurtje geleden, zegt onze collega Wannes de Beukelaar.
1: Er is hier op het terrein voorlopig nog heel wat onduidelijk. Er heerst nog steeds een festivalsfeer, hoewel de organisatie tijdens een optreden op een van de hoofdpodia heeft aangekondigd dat dat het laatste optreden is. En dat is rond de klok van 8:00 het hele terrein en ook de camping ontruimd zou moeten worden. Daar is dus op dit moment nog niet veel van te merken. De mensen handelen er nog niet echt naar. En het is dus voorlopig nog afwachten hoe die ontruiming zal gebeuren.
0: De beslissing om Couleur Café stil te leggen kwam van de Brusselse overheid, die eerder ook al parken en bossen hadden gesloten wegens het onweer en de felle windstoten die verwacht worden. De onweersbuien die komen vanuit Frankrijk, zegt weervrouw Sabine Haagdoren.
2: In de loop van de avond, nacht, we verwachten het ergens tussen 11:00 vanavond en om 1 of 2:00 vannacht, dat er redelijk snel onweer van zuidwest naar noordoost over het land gaat schuiven. Waar precies is moeilijk te zeggen, maar hier en daar gaan we daar rekening moeten mee houden en kan een beetje verspreid over het land zijn. Vandaar dat het grootste deel van het land wel die code oranje terecht heeft gekregen.
0: Ja, en die code oranje die geldt voor Brussel en Vlaanderen, behalve aan de kust, en ook voor de provincies Henegouwen en Waals-Brabant. Door de hitte is het ook bij ons druk in ziekenhuizen en bij hulpdiensten. Het noodnummer 112 kreeg gisteren ruim 11.000 oproepen. Dat is bijna de helft meer dan normaal op één dag. Daardoor kunnen enkele spoeddiensten de toestroom aan patiënten amper verwerken. Minister van Volksgezondheid Van den Broeke vraagt om het noodnummer 112 alleen te bellen als het om een echt noodgeval gaat. En de minister herhaalt de oproep om voldoende water te drinken, geen grote inspanningen te doen en, niet onbelangrijk, alcohol te vermijden.
3: Dat wil niet zeggen dat je op een koele plek geen pintje mag drinken, maar alcohol en hitte, dat is echt te vermijden, omdat het kan bijdragen tot uitdroging. En het is uitdroging die leidt tot gezondheidsproblemen en soms serieuze gezondheidsproblemen. Dus ja, genoeg water drinken en plezier maken.
0: En in de Formule 1 heeft George Russell de polepositie veroverd voor de Grote Prijs van Oostenrijk morgen. In de kwalificaties was de Brit sneller dan Charles Leclerc en Lewis Hamilton. WK-leider Kimi Antonelli start morgen vanaf plaats 4. Viervoudig wereldkampioen Max Verstappen crashte tijdens de kwalificaties, zij het zonder erg. Onweer dus vanavond en vannacht, zoals Sabine al aangaf. De temperaturen blijven vanavond nog lang hoog. Morgen start droog en zonnig en na de middag is er dan opnieuw kans op buien of onweer. En dan nog tot 32 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
4: Clara, blijf verwonderd. Clara Classic. Met Sylvia Broekaert.
5: Een goede avond. De zomer is op kruissnelheid, dat mogen we wel zeggen. En welke opera brengt ons meteen in Zuiderse sferen? Carmen van Georges Bizet. Het verhaal is wel niet een en al zorgeloosheid. De tragiek is ook van in het begin al onderhuids aanwezig in deze opera. Carmen kreeg veel aandacht in het herdenkingsjaar 2025 van de 150ste sterfdag van Georges Bizet. Operahuizen kwamen met nieuwe versies. Opera Ballet Vlaanderen deed er dit jaar nog een nieuwe versie met dans bovenop. Vanavond laat ik u een mooie nieuwe opname horen. Live gecapteerd tijdens uitvoeringen in de Opéra Royal de Versailles. En het gaat om een historisch geïnspireerde uitvoering. Straks vertel ik daar meer over. Dit is eerst een anonieme romance de Amor.

Gitariste Sophie Young met Romance de Amor van een anoniem componist. In onze operahuizen in De Munt en in Opera Ballet Vlaanderen hebben we de twee voorbije seizoenen boeiende en vergaande interpretaties meegemaakt van Bizet's Carmen. En die waren zeer succesvol. Het lijkt me even boeiend om voor een keertje aandacht te schenken aan een historische reconstructie van Bizet's Carmen. Op Clara is dat het klinkende resultaat natuurlijk dat u te horen krijgt van een net uitgebracht album met live-opnames gemaakt in de Opéra Royal de Versailles, gedirigeerd door Hervé Niquet. En wie zich nog meer wil verdiepen in die materie, kan zich dat album aanschaffen, want dat gaat gepaard met een DVD-opname. En het is toch wel boeiend om te zien te krijgen hoe de decors van toen eruit zagen, de kostuums. En de reconstructie is gebaseerd op schetsen en getuigenissen uit de tijd van ontstaan, circa 1875 beter. Het is modemaker Christian Lacroix die voor de gelegenheid de kostuums heeft ontworpen. En voor de encenering greep men ook terug naar aanwijzingen uit de tijd. U zou je dan verwachten aan een muzikale interpretatie met de voorziene Franse dialogen, gesproken teksten zoals Bizet de première van zijn opera comique meemaakte. En toch koos men voor deze opname voor de versie met recitatieven in een iets latere aanpassing van Ernest Guiraud voor een reeks voorstellingen in Wenen in datzelfde jaar, 1875. En naar verluid zou Bizet daarachter gestaan hebben en zelf de recitatieven hebben willen componeren, maar een vroegtijdig overlijden heeft hem helaas ingehaald. Het orkest van de Opéra Royale van Versailles is voorzien van historische instrumenten, wat maakt dat we heel andere klankkleuren te horen krijgen, valt vooral op bij de blazers. En de Franstalige solistenbezetting is jong en klinkt werkelijk top, met mezzosopraan Adèle Charvet als een geweldige Carmen. Ik laat u niet langer in spanning, vertel nog even kort iets over dit meesterwerk van Bizet. De creatie van Carmen in Parijs in 1875 was geen groot succes, om het zacht uit te drukken. Het publiek was niet klaar voor dergelijk gewaagd onderwerp over een vrijgevochten en erotiserende zigeunerin. Carmen werd pas naar waarde geschat bij opvoeringen in datzelfde jaar in Wenen en dat was het begin van een onstuitbaar internationaal succes. De opera biedt een opeenvolging van onvergetelijke melodieën, zoals de Habanera, de Seguidi, het Chanson Bohème of het Chanson du Toreador. De kleurrijke orchestratie en Spaanse ritmen die Bizet hier overdadig gebruikt zijn werkelijk onweerstaanbaar. En dit is wat er ons te wachten staat in het verhaal. Op een plein in Sevilla, waar soldaten de wacht houden, zoekt het dorpsmeisje Micaela de brigadier Don José. Ze heeft een brief bij zich van zijn moeder die de hoop koestert dat Don José terugkeert naar zijn geboortedorp en in het huwelijk treedt met Micaela. Vlakbij is een sigarenfabriek waar een gevecht uitbreekt tussen een aantal vrouwen. De zigeunerin Carmen is de aanstookster en ze wordt opgepakt door de soldaten. Maar ze slaagt erin Don José te vermurwen, haar handboeien los te maken, waarop ze ontsnapt en waarop Don José een straf moet uitzitten van 2 maanden. Een volgende locatie is de taverne van Lila Spastia. Daar breekt een feestje los. De overste van Don José, Zuniga, is er ook bij en heeft zijn zinnen op Carmen gezet. Maar hij is niet de enige. Ook Escamillo, de succesvolle stierenvechter, probeert een afspraakje met haar te maken. Carmen wijst hen af omdat ze weet dat Don José vrijkomt van zijn gevangenisstraf en ze is verliefd op hem. Don José verklaart haar zijn liefde, maar Carmen wordt razend wanneer hij terug wil keren naar het garnizoen. Uiteindelijk zal hij zich tegen zijn zin aansluiten bij de bende smokkelaars en zigeuners, omdat hij om de eer van Carmen te verdedigen, Zuniga, zijn overste, heeft aangevallen. En dan bevinden we ons in de bergen buiten Sevilla. Daar verschuilen de smokkelaars zich en Don José houdt er de wacht. Wanneer Escamillo Carmen komt halen, breekt een gevecht uit tussen beide mannen. Carmen kan vermijden dat dit fataal afloopt en ze raadt José aan Micaela te volgen die hem opnieuw opzocht. Zijn moeder ligt immers op sterven. In de arena is een stierengevecht aan de gang. Daarbuiten wacht Don José op Carmen, die nu een relatie heeft met Escamillo. Hij smeekt haar terug bij hem te komen, maar zij weigert, waarop hij haar neersteekt. Hier is Carmen van Bizet
In een net uitgebrachte live-opname met mezzosopraan Adèle Charvet als Carmen, tenor Julien Baird Don José, sopraan Florie Valiquette Michaela, bas-bariton Alexandre Duhamel Escamillo, sopraan Gwendoline Blondel Frasquita, mezzosopraan Ambroisine Bray Mercedes, bariton Mathieu Valencic Le Dancaïr, tenor Attila Varga Totlé de Remendado, bas Nicolas Certenet Zuniga, bariton Alidou Nombre Morales, koor en orkest van de Opéra Royal de Versailles, het geheel onder leiding van Hervé Niquet.

0: Gast, wat doet je nu? Uw zak chips gewoon laten wegvliegen. Jij toch niet?
1: En jij? Jij laat toch geen afval achter? Iedereen mooimaker. Met de steun van Vlaanderen.
2: Clara Live.

0: Laisse-moi passer.
1: Vais-tu me suivre ?

0: De mooiste tijd van het jaar?
1: Dat is de festivalzomer.
0: Geen ticket voor Rockwerchter en wil je toch gaan? Blijf dan vooral luisteren naar Studio Brussel.

0: gebroken been in Rome? Oeh. Vakantiepret wordt vakantiepech.
1: Behalve met Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiche en uitsluitingen op europassistance.be. Clara, live.

0: We hebben geluisterd naar een recent uitgebrachte live-opname gemaakt in de Opéra Royal de Versailles van Carmen van Georges Bizet met mezzosopraan Adèle Charvet in de hoofdrol als Carmen, tenor Julien Bert als Don José, sopraan Florie Valiquette, Michaela, basbariton Alexandre Duhamel Escamillo, sopraan Gwendoline Blondel Frasquita, mezzosopraan Ambroisine Bré Mercedes, bariton Mathieu Valencicle d'Ancaïr, tenor Attila Varga Totle de Remendado, bas Nicolas Certenet Zuniga, bariton Alidou Nombre Morales, koor en orkest van de Opéra Royal de Versailles. Het geheel stond onder leiding van Hervé Niquet.
1: Clara Classic met Sylvia Broekaert.
0: Hopelijk heeft u genoten van deze concertopname van Bizet's Carmen. Maar we verlaten het Zuiderse Spanje nog niet. Dit is het Spanje van Isaac Albéniz.

Aan de piano zat Michel Bazelga met España van Isaac Albéniz. Een verhaal over diepe liefde, over toreadors, dat ook. Dit is muziek uit Hable con ella, beroemde film van Almodóvar. En daarmee is deze Clara in concert rond. Ik wens u nog een mooie late avond verder bij Clara. En hou het fris als het kan.

0: Het is 11:00, een heel goeie avond, 14 nieuws met Alaire Korte. Door de onweersdreiging hebben drie grote festivals vanavond beslist om de optredens stil te leggen en het publiek naar huis te sturen. Eerste festival dat dit deed was Couleur Café in Brussel. Later volgden ook nog Werchter Boutique en Paradise City. Voor Werchter Boutique betekende dit dat hoofdact Katy Perry geannuleerd werd. Dat zorgde voor gemengde reacties bij de festivalgangers.
1: Het is heel jammer, maar een beetje begrijpelijk. Blij dat we Pitbull nog gehad hebben, want het was wel echt een feestje. We kwamen eigenlijk wel een beetje voor iedereen, niet speciaal voor Katy Perry, maar het is uiteraard wel heel jammer, want we hadden ze graag gezien.
2: Ik ben wel een beetje teleurgesteld. Het is de eerste keer in zoveel jaar dat ik wel eens naar Werchter kom, voor de rest kom ik hier altijd helpen. Maar ja, we vinden het wel echt heel jammer dat we ze niet kunnen zien. We gaan met de auto naar huis, ze komen dus normaal wel op pieken, of wel met de pendelbus, we gaan nog wel zien. We zijn van de buurt, dus we geraken wel veilig thuis.
0: Bij Couleur Café moest ook de camping ontruimd worden. De kampeerders kunnen vannacht terecht in een van de expozalen op de Heizel. In Paradise City moet de camping niet ontruimd worden en dat geldt ook voor Sunrise in de Leelse Bergen. Daar stoppen ze over een uurtje met het programma. En Life is Life in Antwerpen gaat met hoofdact Robbie Williams wel verder zoals gepland. In Frankrijk zijn sinds het begin van de hittegolf op 18 juni al 74 mensen verdronken. Dat heeft het ministerie van Binnenlandse Zaken bekendgemaakt. Het gaat hoofdzakelijk om mensen die verkoeling zochten in water waar het niet toegestaan is om te zwemmen. Of in onbewaakte zones, zoals rivieren en vijvers. Ook op enkele stranden van de Atlantische Oceaan werden mensen meegesleurd met de sterke stroming. Er was vanavond opnieuw een zware naschok in Venezuela. Excuseer. Die had een kracht van 5,6. Het is niet duidelijk of die extra schade heeft veroorzaakt na de verwoestende schokken van woensdagnacht. De dodentol van die bevingen is ondertussen opgelopen tot boven de 1400. En de Belgische hockeymannen hebben zich nu al geplaatst voor de Olympische Spelen van 2028 in Los Angeles. In de zogenoemde Hockey Pro League versloegen de Red Lions vanavond Nederland met 2-1. Alexander Hendricks en Tom Boon zorgden voor de goals. Doelman Vincent van Asch was man van de match door een belangrijke redding nog op het einde van de wedstrijd. Door deze zege is België dus zeker van eindwinst in die Pro League en het bijhorende Olympische ticket. Doelpuntenmaker Alexander Hendricks is tevreden met die dubbelslag.
3: Ik denk natuurlijk dat de voorbije jaren hebben we ook Pro League gespeeld, maar er zat natuurlijk iets minder... Minder druk op en er ging niks aan vast. Oké, het is een winst van de Pro League, maar dan werd er meer in geoefend. En nu hebben we echt wel gewoon deze gebruikt. Ook wel om onze ploeg te vormen, maar we zijn gewoon vanaf het begin hebben we tegen ons eigen gezegd van we spelen geen oefenmatch meer. Elke wedstrijd dat we spelen willen we vol een bak gaan en dat is goed.
0: Vanuit Frankrijk trekt het eerste deel van de nacht een onweerszone over het land met kans op windstoten, veel regen op korte tijd en ook hagel. Code oranje is van kracht in een groot deel van het land. Minima vannacht tussen 19 en 24 graden. Zondag start droog en zonnig. Temperaturen tot 32 graden. Na de middag wolken en kans op buien. En vanaf maandag aangename zomertemperaturen rond 25 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
4: Blijf verwonderd. Clara Continuo. Altijd de mooiste klassieke muziek.

0: pech in Nice. Oh. Vakantiepret wordt vakantiepech.
1: Behalve met Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiche en uitsluitingen op europassistance.be. Clara, live.

0: Het is middernacht, een heel goede avond, VRT Nieuws met Alain de Korte. Door de onweersdreiging hebben drie grote festivals vanavond beslist om de optredens vroegtijdig stil te leggen en het publiek naar huis te sturen. Eerste festival dat dit deed was Couleur Café in Brussel. Later volgden nog Paradise City en Werchter Boutique, waar de Amerikaanse superster Katy Perry de hoofdact was. Een voorzorgsmaatregel, zegt collega Pascal Mertens.
1: Eigenlijk omdat er een zwaar onweer voorspeld was vanaf middernacht en eigenlijk wilden ze dat iedereen ook nog heel veilig naar huis zou kunnen gaan en dus niet in een onweer zou zitten. En dan volgde ook nog Paradise City. Zij moesten vanaf 10 uur stoppen. Daar konden de kampeerders wel blijven in hun tentje. En alle festivals die zeggen ook dat ze morgen ook nog zullen doorgaan. Of dat zo is hier op Couleur Café, dat valt nog af te wachten. En wat nog wel doorgegaan is vandaag, en wie dat heel snel ook een geruststellend bericht heeft uitgestuurd, is het festival Life is Life rond Antwerpen. Zij zeggen, wij hebben het ook allemaal goed gemonitord, maar bij ons is er geen noodzaak om ermee te stoppen.
0: Daar is of was Robbie Williams de hoofdact. Minister van Consumentenbescherming Rob Beenders roept de organisatoren op om goed te communiceren over eventuele compensaties. Bijvoorbeeld als festivalgangers nog ongebruikte tegoeden voor drank of eten hebben. Minister Beenders.
2: Ik denk dat vandaag iedereen het over eens is dat wanneer veiligheid primeert dat festivals moeten afgezegd worden. Daar is geen discussie over. Maar natuurlijk, vanaf morgen komen dan andere vragen van ja, wat moet ik doen met de catering die ik gekocht heb? Want dikwijls zijn dat cashless systemen. Hebben mensen nog heel veel geld openstaan? Ze konden dat niet gebruiken. Dus het is vooral heel belangrijk dat de organisatoren nu ook heel snel communiceren over mogelijke compensaties of manieren waarop mensen hun geld terugkrijgen.
0: De Servische president Vučić zegt over enkele weken op te stappen. Hij kondigde vervroegde verkiezingen aan. De termijn van Vučić eindigde normaal pas volgend jaar. Hij lijkt nu toe te geven aan de belangrijkste eis van de betogers die al anderhalf jaar tegen zijn regering demonstreren en zijn ontslag eisen. De protesten, geleid door studenten, begonnen na het instorten van een nieuwe luifel aan het station van de stad Novi Sad. Daarbij kwamen 16 mensen om. De demonstranten vinden dat het ongeluk te wijten is of was aan de onbekwaamheid en corruptie van de politieke leiders. Sport. De Belgische hockeymannen hebben zich nu al geplaatst voor de Olympische Spelen van 2028 in Los Angeles. In de zogenoemde Hockey Pro League versloegen ze vanavond Nederland met 2-1. En daardoor zijn ze eindwinnaar in die Pro League en mogen ze al zeker naar de Spelen. Doelpuntenmaker Alexander Hendricks scoorde 1 van de doelpunten en is tevreden met die dubbelslag.
3: Ik denk natuurlijk de voorbije jaren hebben we ook Pro League gespeeld, maar er zit natuurlijk iets minder minder druk op en er ging niks aan vast. Oké, het is een winst van de Pro League, maar dan werd er meer in geoefend. En nu hebben we echt wel gewoon deze gebruikt. Ook wel om onze ploeg te vormen, maar we zijn gewoon vanaf het begin hebben we tegen ons eigen gezegd van we spelen geen oefenmatch meer. Elke wedstrijd die we spelen willen we vol een bak gaan en dat is goed gelukt.
0: In het zwemmen heeft Sarah Dumont een nieuw Belgisch record neergezet op de 800 meter vrije slag. Vanavond, tijdens een wedstrijd in Rome, was de 19-jarige Dumont ruim 2 seconden sneller dan het vorige record van Alizé Pizan uit 2023. Dumont finishte in haar wedstrijd daarmee als tweede. En op het WK voetbal worden de laatste wedstrijden in groep L gespeeld. Engeland Panama is nog 0-0 en Kroatië staat 1-0 voor tegen Ghana. Vanuit Frankrijk trekt het eerste deel van de nacht een onweerszone over het land met kans op windstoten, veel regen op korte tijd ook en hagel. Code oranje is van kracht in een groot deel van het land. Minima vannacht tussen 19 en 24 graden. Zondag start droog en zonnig. Temperaturen tot 32 graden. Na de middag krijgen we wel meer wolken en is er kans op buien. Vanaf maandag aangename zomertemperaturen rond 25 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
4: Verwonderd. Clara Continuo. Altijd de mooiste klassieke muziek.

0: Vanaf morgen bij Aldi 1 plus 1 gratis op Belgische kersen. Dat is 1 kilo kerstverse kersen voor de knaldiprijs van maar €5,99. Aldi, altijd slim.
1: Clara Live.

0: Vanaf morgen bij Aldi 1 plus 1 gratis op Belgische kersen. Dat is 1 kilo kerstverse kersen voor de knaldieprijs van maar €5,99. Aldi, altijd slim.
1: Clara Live.

0: Vanaf morgen bij Aldi 1 plus 1 gratis op Belgische kersen. Dat is 1 kilo kerstverse kersen voor de knaldieprijs van maar €5,99. Aldi, altijd slim.
1: Clara Live.

0: Vanaf morgen bij Aldi 1 plus 1 gratis op Belgische kersen. Dat is 1 kilo kerstverse kersen voor de knaldieprijs van maar €5,99. Aldi, altijd slim.
1: Clara Live.